0: aan de Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht, toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar 1 graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

tears, let me hold you like I never did.

En na die eerste nacht, ik was niet langer vrijgezel. Tas met kleren en een creditcard, meer bracht ik niet met mij mee. Maar mijn liefde was jou alles waard.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schech in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en

ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense Dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense Dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de Algemene Plaatselijke Verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Ah!

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag geopend. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over het onderwerp. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren vandaag zullen openen is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. Een supermarkt op het Veerplein in Vlaardingen Centrum is gisteravond overvallen. De dader had een mes bij zich en is uiteindelijk zonder buit gevlucht. Vielen geen gewonden. De politie laat weten dat de overvaller de supermarkt is uitgerend. De winkel in de binnenstad van Vlaardingen is na de overval gesloten. Bij een woning aan de Hunniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omgeving te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Hunniadijk zou een camera hangen. De politie doet onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, onduidelijk. Het weer nog. Eerst plaatselijk mist, soms dichte mist. Vooral vanochtend kan het best even duren voordat die mist is verdwenen. Verder wordt het een fraaie herfstdag. Flink wat ruimte voor de zon en overal droog. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.

dat ik zo verstond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag geopend. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over het onderwerp. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren vandaag zullen openen is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. Een supermarkt op het Veerplein in Vlaardingen Centrum is gisteravond overvallen. De dader had een mes bij zich en is uiteindelijk zonder buit gevlucht. Vielen geen gewonden. De politie laat weten dat de overvaller de supermarkt is uitgerend. De winkel in de binnenstad van Vlaardingen is na de overval gesloten. Bij een woning aan de Hunniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omgeving te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Hunniadijk zou een camera hangen. De politie doet onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, onduidelijk. Het weer nog. Eerst plaatselijk mist, soms dichte mist. Vooral vanochtend kan het best even duren voordat die mist is verdwenen. Verder wordt het een fraaie herfstdag. Flink wat ruimte voor de zon en overal droog. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

ik zeg een hele goede morgen. Gezellig dat je erbij bent hier bij Terlegstad FM. Het is weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. En dan gaan we weer lekker tegenaan. Zoals altijd in het eerste uur natuurlijk de nieuwe releases. In het tweede uur hebben we weer een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback. Om niet te vergeten een column met Peter de Bost. En natuurlijk Nederlandstalige momentjes. Nou, dan gaan we er dus lekker tegenaan. Want de eerste nieuwe release kwam al direct aan je voorbij. In de vorm van Believers in samenwerking met Aris Ford en Lose My Soul. Zo, en dan gaan we natuurlijk snel door, want heel veel te doen. Limo Blaze heeft samen met John Drill een nieuwe single uitgebracht. En deze heet Already Loved.

zo kun je het ook vragen natuurlijk. Why You Gotta Be So Good. De nieuwste single van Haley Jones. En eerlijk gezegd, sinds de eerste single ben ik al een beetje fan van haar muziek. Daarvoor hoorde je Limo Blaze in samenwerking met Johnny Drill en Already Loved. Is het tijd geworden voor J-Truth en Redeemed. Twee fijne rappers. En ze brengen jouw Georgia Revival. Maar voordat hun aan het woord komen, is nog even een paar kinderen.

vandaag. Dat was toch een uitgebreide samenwerking in dit geval. Vier mensen hebben meegewerkt aan deze single. Je hoorde namelijk Jimmy Rock, Feymundo, Nico Aime en DJ Michael V. En de single Dale Candela. En dat staat voor Geef Vuur. Het is de tijd geworden om alles eventjes een keer lekker los te laten met Learning to Let Go. En dat is de nieuwe single van Take Heart, die je hoort hier op jouw eigen Drechtstad FM.

En dan kon je denken, lekker plaatje, maar die kennen we toch al? Ja, en dat klopt eigenlijk ook wel, een soort van. Alleen heeft Maddie Jane, deze single In The Name, nu gemaakt With Friends. Met andere woorden, samen met CJ en Aris Ford. Aris Ford, die je trouwens ook al hoorde in de eerste track bij de track Lose My Soul van Believers. En ik moet eerlijk zeggen dat het toch eigenlijk wel net even weer wat anders klinkt. En dat vind ik wel aardig. Daarvoor doe je Take Heart en Learning to Let Go. Is het tijd geworden om even weer te gaan luisteren naar de DJ Hagen. En dat is een Nederlandse DJ die onlangs al met de Amerikaanse Sydney Alexander samenwerkte. Nu echter samen een single gemaakt met Carissa M. En dat is ook een mooie. What Freedom Feels Like.

zoals je het eigenlijk ook in de reguliere muziek hebt. Er zijn er ook in de christelijke muziek gewoon artiesten die alles wat ze eigenlijk uitbrengen bijna in goud verandert, om het maar zo te zeggen. En je hoorde Jamie McDonald en Used to Be. En ook dit is weer zo'n fantastische plaat. Daarvoor de Nederlandse DJ Hagen samen met Carissa M. En What Freedom Feels Like is de tijd geworden voor nieuw materiaal van een meneer. En hij heet Seth Sleuter. En deze nieuwe single noemen wij All

En normaal gesproken doen we dat eigenlijk bijna niet op radio. Maar deze keer wel. We gaan namelijk een plaat draaien van 6 minuut 44. En dat niet alleen. Het is ook nog speciaal voor die mensen die houden van het betere gitaarwerk. Hola!

ja. Je hoorde Neil Morse en Walk on Water. Een plaat die dus 6 minuten 44 duurt. Maar god, wat is dat een lekkere plaat, zeg. Daarvoor dus Zef Sleuter en All In. Is het tijd geworden om weer even wat dance op te zoeken voor je? Dat doen we met Veil 9, Dowski en Nowski. En Am I Losing My Head is het resultaat van hun samenwerking.

En dit is dan weer zo'n dame die ik via de socials heb ontdekt. En ik moet zeggen dat er op dit ogenblik via de socials echt heel veel muziek naar boven komt. Van allemaal artiesten die we eigenlijk nog niet eerder hebben gehoord. En ja, dat is wel heel grappig. Want als ik die allemaal mee zou nemen, dan zou het echt een hele grote, ja, wat zal ik zeggen, niet anders dan nieuwe releases worden. Van allemaal artiesten die we eigenlijk nog nooit gehoord hebben. Maar soms dan moet ik gewoon even de kersen uit de taart afplukken. En deze is er zo eentje. Sam Carey en Sentenced to Life is haar nieuwste single. En we gaan de aankomende tijd uiteraard wat dieper in op deze dame. En misschien wel in de schijnwerper zetten, wie zal het zeggen. Veil 9 samen met Doski en Nofsky. Hoorde je met Am I Losing My Head? Daarvoor even lekkere dance. Is het tijd geworden voor een rebel uit de muziek? Ja, ja. Deze heet dan ook Rebels in the Town. En als je het dan over rebels gaat hebben, dan moet ik zeggen dat Roy Tosh toch altijd wel een rebel is in zijn teksten.

de muziek van Ludwig in samenwerking met Aki en Fragments. Dat was de titel. Daarvoor Roy Tosh en Rebels in the Town. Is het nu tijd geworden voor een formatie die, 25 jaar geleden hun laatste album hebben uitgebracht, maar nu dan toch met nieuw materiaal komen. Het album heet Target and Arrow. Kortom, je hoort PFR en Worth the Fight.

Love is where to fight. Kortom, where to fight. Je hoorde BFR. Zo, dan gaan we eruit met Gio en Del Mac en Move Like This. Wat mij betreft tot straks na het tweede uur bij het tweede uur gezonde radioactiviteit. We gaan even luisteren naar het nieuws.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag geopend. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over het onderwerp. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren vandaag zullen openen is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. Een supermarkt op het Veerplein in Vlaardingen Centrum is gisteravond overvallen. De dader had een mes bij zich en is uiteindelijk zonder buit gevlucht. Vielen geen gewonden. De politie laat weten dat de overvaller de supermarkt is uitgerend. De winkel in de binnenstad van Vlaardingen is na de overval gesloten. Bij een woning aan de Hunniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omgeving te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Hunniadijk zou een camera hangen. De politie doet onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, onduidelijk. Het weer nog. Eerst plaatselijk mist, soms dichte mist. Vooral vanochtend kan het best even duren voordat die mist is verdwenen. Verder wordt het een fraaie herfstdag. Flink wat ruimte voor de zon en overal droog. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. In het zuiden van het land is de N292 Weert richting Stamprooi dicht in beide richtingen ter hoogte van Weert. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken zijn. En dit gaat ook nog wel even duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
7: Drechtstad FM.
8: Why should the devil have all the good music?
9: Gospel Magazine.
8: Addicted to

Sean Rodriguez mochten het tweede uur gezonde radioactiviteit openen met Just Like God. Zometeen in de schijnwerper flashback hebben we Rare of Breed. Morgan Starner zetten we in de schijnwerper. Daarna hebben we Peter de Bost van Ga Voort met zijn column. Wachten, ja. En wat gaan we dan op wachten? Ja, dat zullen we allemaal wel horen. Daarnaast heb ik Waiting ook nog losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En uiteraard, na de column komt er ook nog een Nederlandstalig moment. En dat gaat dan in dit geval ook nog eens een keer over het wachten waard. En wordt je gezongen door de Lize. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, heb ik nog een hele lekkere hoor. Deze is namelijk van Franny Cash. En het heet Honest to God.

0: Vorige week stond hij in de schijnwerpen met 3 tracks. Ik heb het over Rare of Breed. Eentje herhaalden we nog eventjes. En dat deed hij samen met Madeline McDonald. En de plaat heette Gas.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Ja, en de schijnwerper deze week zetten we op een dame. Ze heet Morgan Starner. En ook haar kwam ik eigenlijk tegen via de socials. En ook nog eens een keer een samenwerking met een andere artiest. Wat wil ze eigenlijk met haar muziek? Nou, gewoon hele fijne muziek maken en daarbij mensen bemoedigen, om het maar zo te zeggen. En daarbij schuwt ze zeker het evangelie niet. Nou, en dat gaan we dan allemaal eens eventjes beluisteren, want ze heeft echt wel hele fijne platen gedraaid. Neem bijvoorbeeld een track als No One Like You, Jesus, die ze ooit eens een keer solo heeft uitgebracht en later nog eens een keer uitbracht. En dan samen met Austin Joyce. En die versie gaan we draaien, want ik moet zeggen dat die toch wel een verrijking was. Daarna hoor je haar met Funk, een single uit 2025. Maar we gaan beginnen met een plaat die we vorige week als nieuw presenteerden. Hij heet Sink or Swim. In de schijnwerper staat Morgan Starner. There we go.

0: Zo, en dat was toch pittige muziek, leek mij zo. Morgan Stanner hoorde je met Funk, een single uit 2025. Daarna hoorde je, of daarvoor beter gezegd, hoorde je haar samen met Austin Joyce en No One Like You, Jesus. En als eerste hoorde je de track Sink or Swim. Morgan Stanner, dus volgende week in de schijnwerper Flashback. Is het tijd geworden voor onze column van Peter de Bos van Gaafwoord? En we gaan een levenskunst weer proberen ons eigen te maken. En dat die levenskunst is wachten.
1: Wie kent nog de levenskunst wachten? Afwachten en verwachten als woord kennen we wel. Het is een werkwoord, zeggen we dan. Je wacht ergens op. Het komt eraan. Maar je moet nog even geduld hebben. En veel mensen vinden afwachten heel lastig en kunnen er zelfs onrustig of ongeduldig van worden. Nee, ik bedoel meer het wachten als, tja, gewoon als wachten eigenlijk. Gewoon even niets doen. Als een soort rustmoment. Misschien meditatief wachten. In rust. In stilte. Puur en sereen. Ken je dat nog? Of ben je het verleerd? Of misschien heb je het nog nooit gekend en nog nooit gedaan? In onze gejaagde samenleving is wachten al een bijzonder iets geworden. De oudere luisteraar kent het wachten van vroeger misschien nog wel. Gewoon op een bankje ergens in het dorp zitten en wachten. Er was tijd. Er was ruimte. Er was stilte. Tegenwoordig is dat pure wachten een bijna uitgestorven gebeuren. In onze snelle samenleving moeten we zo snel mogelijk onze zin krijgen. Daar is alles op ingesteld en ingericht. Ik wil iets hebben, dus bestel ik het nu bij bol.com en het komt morgen of zelfs vandaag nog. Ik wil een vakantie plannen, na een uurtje googelen heb ik de vliegreis, het hotel en de activiteiten geboekt. Ik wil wat eten, ik heb geen zin of tijd om te koken, dus bestel het via bezorgd.nl en binnen het uur zit ik weer vol. Wachten. Dat kennen we niet echt meer. Wachten voelt vaak als nutteloos, als tijdsverspilling, als iets negatiefs. Maar is dat in de kern ook zo? In de Bijbel is wachten geen teken van zwakte of stilstand. Het is vaak een houding van vertrouwen, oefening in geduld. Denk bijvoorbeeld aan Simeon in de tempel. Hij wachtte jarenlang op de vertroosting van Israël. Niet met ongeduld of een checklist, maar met een hart dat openstond voor Gods timing. Met een gerust hart wachten. En toen hij het kindje Jezus in zijn armen mocht nemen, barstte hij los in lofprijzing. Nu laat uw Heere uw dienaar gaan in vrede, zei hij. De intensiteit van het krijgen, zeker ontvangen, is zo diep als er vooraf een periode van echt en bewust wachten is geweest. Of denk aan de discipelen na Jezus' hemelvaart. Ze kregen de opdracht, blijf in Jeruzalem en wacht op de belofte van de Vader. Geen actieplan, geen strategie. Geen haasten. Gewoon met een gerust hart vol vertrouwen wachten. En precies in die leegte, in die stilte kwam de Heilige Geest. Ook hier is de beloning van gewoon wachten subliem te noemen. Wachten op de Heer is geen passief niets doen. Het is een actief vertrouwen. Het is ruimte maken in stilte zodat God kan handelen. In plaats van dat wij alles zo snel mogelijk zelf willen proberen te regelen. Misschien is dat wel wat we in deze tijd zo hard nodig hebben. Niet nog sneller, nog efficiënter, nog meer in controle. Maar af en toe gewoon stilzetten. Even wachten op misschien wel helemaal niets. En daarin ontdekken dat wachten het leven mooier kan maken. Soms sta ik stil bij wachten. Zoals in dit gedicht. Wachten. Wie kan in deze wereld nog wachten? Wachten zonder doel. Zonder enig verwachting. Gewoon wachten. Zoals de app wacht op de vloed zonder enige gedachten. Of de nacht wacht op de dag. Wie kan in deze wereld nog wachten? Op niets. Gewoon zijn in het moment. De stilte die als een jas past. Als een omhulsel die alles zal verzachten. Of de sereniteit die gemoed gemoedelijk laat zijn. Wie kan in deze wereld nog wachten? Op hetgeen komen gaat wel of niet. De rust van wachten als een medicijn om deze maatschappij te verzachten. Of de voeding voor een oud geboren kind, het leven al zo lang geleden. Velen zijn verloren de levenskunst van het wachten. De mens wil rennen, jagen, vliegen, zoeken, pakken en hebben. De kunst van het wachten kan hen al lang niet meer bekoren. Ze willen het zelfs niet meer horen. Die mens ontbeert de les van wachten. Waarbij alles om hen heen stilvalt en niet meer bestaat. Ik wacht wel, rustig, zonder verwachting, op wat komen zal of nooit zal zijn. Ik wacht als een wachter, gerust en zeker. Wachten is mijn levenskunst om te zijn. Dus, lieve luisteraar, ik daag je uit. Probeer het eens. Leg die telefoon weg, ga ergens zitten. Doe niets. Wacht op niets. Wacht met een gerust hart. Wacht en vertrouw. En wie weet ontdek je dan opnieuw dat wachten niet leeg is, maar vol van de mogelijkheid dat de Heer zelf in die stilte tot jou spreekt. Een hartelijke groet en vele momenten van stille, verwachtingsvolle leegte toegewenst.

0: Oh, daar word je toch blij van. Het wachten waard. Een plaat uit 2023. Je hoorde het, Lize. En dat natuurlijk bij de column Wachten als levenskunst. En dat je werd gelezen door Peter de Borst van Graafwoord. Hij heeft hem ook geschreven en ingesproken voor ons. En dat doet hij allemaal thuis. Wat is dat toch prachtig dat dat allemaal mogelijk is. En ja, misschien ben jij wel aan het wachten op iets steviger muziek.
1: De beste hit hoor je hier. Gospel.

Ja, Waiting for the Sun. En dan niet met de U, maar met de O. En je hoorde muziek van Zonti. Hij maakt altijd wel stevige muziek. Maar ik dacht van, na deze column is dat misschien wel even nodig. Tegelijkertijd was dit de titel van een EP uitgekomen in 2025. Ja, Waiting is het woord wat ik losgelaten heb op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Ik dacht van, dat hangt eigenlijk wel perfect natuurlijk naar aanleiding van de column. En daarbij maakt het gewoon ook weer dat het hele leuke muziekjes voortbrengt als je zo'n woord loslaat op je platencollectie. Zo hebben we deze. Dat is Lauren Daigle. Heel erg bekend natuurlijk van de hit. En ja, die heet dan weer You Say. En dit is dan in dit geval Waiting van Lauren Daigle. En dat komt dan uit 2023.

En dat was even de afwisseling. Wat rustiger en dan weer wat heviger. Je hoorde Collington en Waiting for Daylight. Maar daarvoor Lauren Daigle en Waiting. Van een album dat eigenlijk haar eigen naam draagt. Lauren Daigle uit 2023. Je zou ook kunnen zeggen dat het een titeloos album is. Het is maar net hoe je dat bekijken wilt. In ieder geval gaan we nu weer even ook wat rustiger aan doen. Dat doen we samen met Leslie Perez. En deze heet Waiting For. Je hoort

En zo snel gaat dat dan. We zijn alweer aan het eind van de schijf van 5. En de laatste die je hoorde was Jeremy Rosado met Waiting Room. En dat komt van het gelijknamige album uit 2025. Daarvoor dus Leslie Perez en Waiting For. En dan is het tijd om gewoon nog eventjes wat losse platen te draaien tot aan het eind van dit programma. En natuurlijk ook nog eventjes een overdrijf naar Wij Houden Het Hollands. Hou het in de gaten, want dat komt er zo meteen aan. Oldschool muziek hebben we ook nog. Wel nieuw materiaal. Het is van Jimmy Clifton. En deze track noemt Preach.

volgende week van deze dame een nieuwe single die ik mag presenteren. En ik kan je vertellen dat die al lekker klinkt, want ik heb al hier en daar wat fragmenten gehoord. Alexa Michelle hoorde je met How to Live. Daarvoor Jimmy Clifton en Preach. Is het nu even tijd om nog eentje tussendoor te draaien, want straks is het tijd om afscheid te nemen.

Oh. Lekkere plaat dit zeg. Hoorde Jay Way samen met Jay Money en Good Energy. Zo, en dan is het in dit geval dus tijd om afscheid te nemen. Kijk je wel eens op Facebook? Zoek dan mijn naam, Theo Boer. Zie

Arjen Kruis met de uitzendstralen. Dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op Instagram is het gospelmagazine.rtv. En wil je nog nieuwe releases terugluisteren, kun je terecht op een playlist. En dat heet Gospel Magazine. En dat vind je op Spotify. De woordjes even aan elkaar plakken. En ook daar hetzelfde logo. Zometeen heel veel plezier. En natuurlijk met Wij Houden Het Hollands. En om alvast in de stemming te komen, draaien wij ook een Nederlandstalige plaat. Deze is van Eline. En ik zal van me houden, zo heet deze. En wat mij betreft heel graag weer tot de volgende keer. En heb nog een prachtige zondag, hè. Hey, tot ziens. Bye bye.

0: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord reageert met verdriet op het plotselinge overlijden van Paul Ramdayal. Hij stierf in het harnas, want hij werd gisteren in zijn rol van scheidsrechter onwel tijdens een wedstrijd van Feyenoord 013 tegen FC Utrecht 013. Tot verdriet van de club is hij later op de dag in het ziekenhuis overleden, schrijft Feyenoord op de eigen website. We wensen familie en naasten van Ramdayal, met wie Feyenoord uitvoerig contact heeft gehad en zal blijven onderhouden, veel sterkte toe met het verlies, aldus de Rotterdamse club. Ramdayal was als scheidsrechter een bekend gezicht op Varkenoord. Hij gaf geregeld leiding aan jeugdwedstrijden van Feyenoord. Bij een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Vielen geen gewonden, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Huniadijk zou een camera hangen. De politie bekijkt de beelden en doet verder onderzoek en heeft, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag open. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over de winkelopening tegenover het handhaven van de zondagsrust. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren hebben geopend is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is nog niet bekend. En het is 4 oktober, Dierendag. Prettig dierenberichtje kan dan helemaal geen kwaad als laatste. 11 zwaar verwaarloosde katten die 2 maanden geleden werden binnengebracht bij asiel De Dierenstee in Numansdorp maken het inmiddels goed. Het gaat een heel stuk beter met het elftal, laat Iris van Zijl van het dierenasiel ons vanmorgen weten. Je ziet aan de katten zelf dat ze zich beter voelen. De 11 Persische en Exotic katten maakten deel uit van een groep van 21 katten die medewerkers van de dierenbescherming 2 maanden terug uit de woning van een ouder echtpaar hebben gehaald. Veel van de dieren waren ziek en hadden dringend medische zorg nodig. En die kregen ze uiteindelijk dus in De Dierenstee in Numansdorp. Dan nog het weer. Droog, veel zon, maximaal rond 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands. Drecht.

weken geleden was hij hier nog bij ons. Deze José Sepp, goedemiddag allemaal. De liefde die blijft. Nou, de liefde die blijft zeker. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag.

0: muziek, jouw regio.
1: We zijn er weer. Goedemiddag allemaal. 8 minuten over de klok van 12 uur. Vandaag Dierendag. Het is vandaag 4 oktober. En wij zijn er ook weer. Natuurlijk met de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Waarvan er al twee op hun plekje zitten. En dat is Erik van Klinken en natuurlijk Marco de Hollander. Ze zijn in het eerste uur te gast. Maar in het tweede uur hebben we ook nog twee hele leuke gasten, vrienden. Want Wesley Ponsen die komt naar Papendrecht. En ook Jeffrey Leunenberg. Dus dat wordt vast weer gezellig. En deze artiest die is binnenkort ook bij ons. Normaal staat hij in zijn eigen restaurantje. Daarbij bij de Zaan, geloof ik. Hier is de nieuwe. Nou ja, nieuw

0: nummer hoor, deze van Jeff van Vliet. En het is niet jouw fout, vrienden. Jawel, we zijn er op natuurlijk Drechtstad FM. We zijn te beluisteren via Merve Radio. We zijn ook in de lucht in Zwijndrecht bij Atos Radio. En natuurlijk ook bij RTV Ridderkerk. Wij houden het Hollands. En ja, Hollandser kunnen we het niet maken, want Marco de Hollander is weer
1: Hollandser wordt het niet eens.
0: Nee, precies. Maar ja, iemand die bijna 2,5 uur in de auto heeft gezeten. Ja. Dat moeten we ook even vermelden natuurlijk. Erik van Klinken ook, welkom. Leuk dat je ook weer bent.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wij hadden elkaar nog niet recht in de ogen gekeken. Vorige keer was ik hier niet aanwezig in verband met ziekte.
2: Oh.
0: Maar nu dan wel, gelukkig, toch?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Gezellig.
0: Leuk nummer heb je ook.
2: Vind je?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, zeker.
2: Er zijn er wel meer volgens mij.
0: We gaan eerst even naar jou, Marco. My Little Lady. Ik ken hem van Peter Smulders, ja. De grote man uit Tilburg.
1: Ik ook.
0: Ja, en ja.
1: Ik ben grootgebracht met Peter. Peter kwam vroeger altijd wel bij mijn vader optreden.
0: Bij mij kwam hij ook in de studio. Een grote man was het, ja. Dat kan ik me nog herinneren.
1: En, ik was toen als kleine jongen achter de radio. En toen kwam hij al bij mij in de studio, ook met zijn plaatjes. En toen heb ik hem nog eens een paar keer mogen interviewen. Want dan bracht hij een album uit, nog via Johan Hensen toen die tijd nog. En,
0: VNC was dat, toch?
1: Ja. En nou ja, dat liedje My Little Lady is me altijd bijgebleven. Totdat we afgelopen periode met iets bezig zijn. Mm-hmm. Achter de schermen. En toen zei mijn boekingskantoor: Marco, je moet het liedje My Little Lady en een echte Marco de Hollander jasje steken. Is ja, maar dat is ooit al eens gedaan. En nou ja, je kent dat wel.
0: Marco Kanters heeft het ook gedaan, toch?
1: Ja, ook nog een keer gedaan. Ja. En wij zeiden, nou, we gaan het gewoon opnemen. Marco Kanters zingt uiteindelijk ook niet meer. Peter Smulders is niet meer onder ons.
0: Nee,
1: dus het liedje wordt niet meer gedaan in het land. En nou ja, toen hebben we dat opgenomen. En toen zei mijn platenbaas Tom Peters, hij zegt, Marco, er is volgende week opnames voor Hart voor Muziek. Je kan erheen. Ik zeg, maar we hebben nog geen nieuw liedje. Toen zei mijn boekingskantoor weer van, nou joh, dan neem je toch dat liedje My Little Lady even mee. En dan doe je dat daar toch eventjes. Dan heb je toch even een leuk nieuw liedje. Totdat ik dat liedje daar deed op het podium. En we wisten niet wat er gebeurde daar in die opname. Want iedereen stond mee te dansen en te feesten. Nou ja, toen zijn we een filmpje op social media gaan zetten. Niet wetende dat dat filmpje uiteindelijk meer dan 3 miljoen streams opleverde.
0: Yo.
1: Dus toen zeiden we tegen elkaar, wow, hier is wel wat aan de hand. Toen hebben we nog een filmpje opgenomen. Want het kan ook een gelukstreffertje zijn. En dat filmpje ging weer viral. En ja, toen zei de platenmaatschappij binnen 2 dagen. Dit wordt nu je nieuwe single. Dat andere liedje waar we mee bezig zijn, die laten we nog even liggen. Aankomende donderdag heb je tv clipopnames. En die week daarna, dan komt die officieel uit. Dus binnen 2 weken hebben we My Little Lady gelanceerd.
0: Hoe raar kan dat gaan, toch?
1: Ja, nou ja.
0: En, maar wel mooi.
1: Ja, nou ja, publiek bepaald. Dat zeg ik altijd maar. Je weet nooit hoe een hit of een liedje tot de mensen komt. En dit is het verhaal. Meer kan ik er niet van maken.
0: Nee. Zullen we eerst even gaan doen? Dan doen we zo dadelijk een liedje van Erik. Hier is die Marco de Hollander, My Little Lady.

0: Marco, dan vraag je toch af, wat is de magie van zo'n liedje? Dat is nooit te voorspellen, hè?
1: Nee, dit is 1969 dat het door de Tremulous werd uitgebracht al. En toen was het al een hit.
0: Precies.
1: En hedendaags in een leuk gezellig jasje is het weer een lekker dingetje wat in de zalen ontzettend mee iets herkenbaars heeft, denk ik ook.
0: Precies.
1: Ik ben er blij mee.
0: Die kan je toch weer even op het lijstje zetten, toch?
1: Wel, ja joh. Zo is
0: en het is altijd feest met zo'n nummer. Heerlijk, heerlijk,
1: ja,
0: heerlijk.
1: Ja, Polonaise inhaken, feest, gezelligheid.
2: Nou, hoppatee.
0: Erik van Klinken. Ja, het is ook geen onbekende naam in het Nederlandse wereldje. En ik ben blij dat je weer bij ons bent, Erik.
2: Ik ook, gezellig.
0: Onder de mantel tegenwoordig van Stef Hekkel.
2: Ja, dit jaar voor het eerst.
0: Is dat een warm bad bij Stef? Zoals ik Stef ken en Marco misschien ook wel, ja, is het een heel warm persoonlijkheid.
2: Ja, maar Stef is ook een beetje man van het volk en daar ben ik ook. En we spreken bijna dezelfde taal, dus ja, wel een klik.
0: Ja.
2: En hij is een beetje van humor en ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, hier moet hij altijd een moppie vertellen, toch? Als hij hier is.
2: Die Stef.
0: Ja, Stef. Ja, dat klopt wel. Door het oog van de naald. Daar moet je eens even wat over vertellen, over die titel.
2: Ja, ik kreeg het nummer van Bart Waningen, die ook het nummer Meer dan 10 voor mij heeft geschreven. Mm. En ik ging ermee naar Stef. En Stef die was, die zegt, Erik, echt, deze moet je pakken. Dit heeft hitpotentie. En ja, hij zegt van, maar doe me nou één lol. Ga gewoon goed investeren in een hele goede videoclip. Hij zegt, het liedje moet klappen, de videoclip moet klappen. Mm-hmm. En Apex die heeft de videoclip voor me gemaakt.
0: Maar dat is een beetje tegenovergesteld wat Marco zegt. Hè? Want die staat bij Hart van Hart voor Muziek op
1: Hart
0: het podium.
1: Muziek, ja.
0: En daar wordt gewoon lukkeraak een videootje geschoten. En het gaat viral. Het is toch niet...
1: Nou ja, dit is nu niet de officiële clip. Hè,
0: nee, daarom.
1: Dus het was gewoon maar een filmpje vanaf het podium is gemaakt. Ja, je weet niet hoe het loopt.
2: Nee, nou ja, dan hebben wij natuurlijk met de teasertjes die gemaakt zijn door Melissa. En die zijn op de socials gekomen. En met alleen het refreintje. Ja, en toen kreeg ik ook een berichtje van Sam, van Erik. Dit gaat helemaal los op TikTok en Instagram. En ook heel veel negatieve reacties natuurlijk. Hè, want mensen horen alleen maar het refreintje.
0: Ja, maar dat zijn Nederlanders toch?
2: En, ja, zeker. En, maar die hebben we gewoon ook bewust allemaal laten staan. Want iemand die mij niet kent en die hoort het refreintje, die denkt inderdaad van, joh, wat is dat voor een halve zool?
1: Dat hebben ze dan wel weer wel gelijk.
2: Nee, weet je, heb je zelf ook kinderen, schaam je je niet? Nou, daar werd weer op gereageerd door mensen die mij natuurlijk wel kennen. Van, joh, Erik is al 20 jaar bezig in het vak. Je denkt nou niet dat hij zijn carrière op spel zet door een of ander raar liedje. Dus daar zit een addertje onder het gras. Ja, en dat addertje was een draadje en een naald. En uiteindelijk kwam de clue die werd bekend. En alleen maar positief.
0: Als je het oogje maar kan vinden, toch?
2: Als je het oogje maar kan vinden.
0: We gaan hem doen. Hier is die Erik van Klinken.
2: Hey, wel eerst nou
3: zit
2: maken.
3: Zit hij er al in?

0: dit is een feestje op de radio, jongens. Erik van Klinken. Het was toch wel het draadje, Erik, wat je nat moest maken, toch?
1: Die bedoel ik.
0: Een leuk nummer, man.
1: Ja.
0: Het is iets van...
1: Ik durf wel te zeggen dat dit het liedje is waar ik tot nu toe wel ook de meeste reacties op heb gekregen. Die het live ook echt heel goed doet. Er zit zo'n opzwepend deuntje in dat mensen gaan wel los. Daar zijn ze heel blij mee.
0: Ja, bij de optredens dan moet dat gewoon werken, hè, zo'n nummer. Ja. Anders gaat hij ergens in een hoek en dan doe je hem nooit meer, toch?
1: Nee, vooral hey yo, dat is lekker. Ja, makkelijk. Als je dronken bent, kun je hem ook meezingen.
0: We praten zo lekker verder, maar eerst even Robert Pater.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: Zeker, en Robert de Pater even voor Richard. Ik weet zeker dat hij het mooi vindt. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. De allernieuwste van hem.

0: zijn.
1: Maakt hele mooie liedjes, deze Robert Pater. En ik was mezelf even kwijtgeraakt.
2: Mooi, hè?
1: Volgens mij Willem Bart of niet? Het klinkt zo bekend. Dat.
2: Ja.
1: Ja, Willem Bart.
3: Hij heeft wel een neus voor goede covers, dus het
1: precies,
3: zou zomaar kunnen.
1: Ja. Ja. Ja, ik noem hem altijd cover koning. Maar ja, dat is Dora ook natuurlijk, toch?
3: Ja, en ik misschien ook wel.
1: Beter goed gejat dan toch, Mark?
3: Nee, ik zie dat echt totaal anders. Weet je wat het is? Er is een nieuwe generatie aan jeugd.
1: Dat.
3: Die, ja. Waar wij de liedjes de oorsprong wel van kennen. Maar de jeugd van tegenwoordig... Als ik met alle respect Arne Jans zeg... Ik heb de hele nacht alleen in jou gedacht, wat ik altijd zing. Dan... Ja, de jeugd, ik weet dat niet meer van...
1: Arne Jans is 3 generaties geleden, denk ik.
3: Ja, precies, snap je. Maar die liedjes zijn natuurlijk steengoed. Ja. En dus dan is het zonde als die liedjes niet meer gezongen zouden worden. Mm-hmm. En nou ja, ik vind het altijd maar een compliment... als het zulke liedjes gewoon weer een derde generatie gaan overleven.
1: En dat verdienen ze ook.
3: Absoluut.
1: Absoluut.
3: Ja.
4: Hey, maar even inbreken. Ja. Maar dat zie je nou bij ons in het oor ook, hè. Dat de jeugd van... 12, 13, 14 jaar zingen alle nummers mee van Henk Wijngaard.
3: Precies.
4: Dus echt, dat is mooi, hoor.
1: Ja, ja, maar die man moet toch op een troon staan, Erik? Vind je niet?
4: Dat staat hij ook wel.
3: Ja, dat staat hij denk ik op dit moment wel, hoor. Dat is het hoogtepunt in zijn carrière, denk ik.
1: Nou.
3: Ja. En gelukkig heb ik hem 17 oktober op een sterren gehaald. En komt hij na zijn operatie weer voor het eerst na al die tijd weer optreden bij mij. Dus daar ben ik heel blij mee. En het is helemaal uitverkocht. Dus we zijn heel erg blij dat Henk erbij is.
4: Die kan mij boeken via Stef Ekkelboeken.
3: Ja, ik hoor het net. Ja. Ja. Ik heb genoteerd.
1: Wat is nou niet uitverkocht bij jou? Want alles wat je aanpakt verandert volgens mij in goud tegenwoordig. Toch?
3: Nou, we hebben natuurlijk een hele grote schare fans. Daar hebben we al die jaren ook op ingezet. Wij zijn nooit op een hit uit geweest. We zijn altijd met die fans bezig geweest. Mm-hmm. Of het nou met onze evenementen zijn. Of de reizen die wij organiseren. We zijn altijd met de mensen bezig geweest. En dat is denk ik de basis van wat een succes misschien kan worden. En dat is voor mij het allerbelangrijkste geweest. Wat wij ook doen. We kijken eerst, vinden de fans het leuk. En we proberen liedjes uit in het land.
1: Probeer jij die laagdrempeligheid te houden of zo?
3: Ook?
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja. En weet je, gewoon dicht bij jezelf te blijven. Dingen doen die ik zelf het allerleukste vind. En dan kun je dat denk ik ook uitstralen. En dat is met muziek, evenementen, wat we ook doen. Als wij zo'n cruise doen, dan heb ik zelf het meeste plezier daarin. En dan straal je dat ook weer uit op de fans.
1: Ja, maar het is gewoon zo, toch? Het zijn toch de leuke dingen van het leven?
3: Zeker, zeker. En als de fans dan allemaal weer meegaan en allemaal weer kaarten bestellen of zo'n reisje boeken, ja, dan is dat alleen maar een compliment voor mij, maar ook voor het hele team die zich daar hard voor maakt natuurlijk, ja.
1: Erik, is dat ook iets waar jij aan meedoet? Dan de artiestenreisjes en zo? En,
4: hij heeft mij nog nooit geboekt.
3: Nee.
1: Hint.
4: Ellendige zeg.
1: Fans, weet je wel. Heb jij ook een vaste schare fans?
4: Ik ben toen ik bij Bert Schenoos zat bij Feestartiest, toen hadden we de boot op Vinkeveen. Dat deden we altijd. Ik ben natuurlijk altijd meegeweest naar de feestweken in Westerdorf. Ik heb reisjes gegaan naar Portugal, naar Spanje. Uiteraard de Turkije-reis met Lucas. Maar ja, weet je, ik heb ook nog gewoon een vaste baan. En ik moet ook elke keer snipperdagen opnemen. Dus op een gegeven moment is het ook...
1: Dan
4: zeg ik wel eens van, weet je, als ik op vakantie ga, ga ik op vakantie met mijn vrouw.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, en in jullie wereld is dat toch zeldzame momentjes dat jullie samen zijn, toch?
4: Ja.
1: Maar jij hebt geluk dat Arie heel veel meegaat natuurlijk met je optredens, toch?
3: Ja, ook heel vaak niet, hoor. Want tegenwoordig hebben we een nieuw geluidsman ook erbij genomen. Dat hij het soms ook wel eens goed vindt om thuis te zijn. Maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus die reisjes vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En als ik gevraagd word en het past in mijn agenda, ga ik mee. En past het niet, dan zeg ik bedankt voor het aanbod. Ja.
1: Ja. Als we zo naar buiten kijken, dan genieten we nog een beetje van het weer. Ja, het zonnetje is net even gaan luwen. Maar in die zomernacht was wel een lekkere single voor je, Marco.
3: Zeker, ja. Nou, je hebt uiteindelijk 14 weken toch in de Oranje Top 30 mogen doorwandelen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee dat zo'n plaat toch weer zo'n succes mag worden. En ik ben nog steeds blij dat ik hem elke optreden kan zingen. Ja.
1: We gaan hem doen. Hier is het.

0: Erik, je moet eens even wat uitleggen, want je hartje klopt. Je bent een Noorderling, toch? In hart en nieren.
1: Ja.
0: Maar je bent wel voor een club hier uit Rotterdam.
1: Ja, ik ben echt een Feyenoorder.
0: Ja. Hoe kan dat?
1: Ja. Laat dat nou eens uit. Ja, Marco, dat zit in het bloed. Ik heb ook nooit een andere club gehad.
0: Is dat van vader op zoon gegaan dan?
1: Nee, gewoon als klein jongetje. Ik zag het shirt en die kuip.
0: Het is nog in de tijd van Metgod en Simon Tamata en die mannen.
1: Ik heb Willem van Aardigem ook nog wel zien voetballen. Toen was ik nog wel heel jong, maar die heb ik wel zien voetballen.
0: Ja. En het leukste vind je over de derde helft, zie je
1: wel. Ja, dat is het leukste wat er is.
0: Ja, maar sta je dan nooit in de buurt bij jullie voetbalvereniging? Of juist
1: ja,
0: wel,
1: zeker. Ik sta, nou ja, we hadden het er net over. Ik sta ook vrij veel in voetbalkantines. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk eigenlijk een kantine lied. En dan kom je uiteraard natuurlijk terecht bij voetbalkantine, omdat natuurlijk dat sport nummer 1 is.
0: Ja.
1: Maar dit liedje geldt ook voor de padelclub, voor de tennisclub, voor de korfbalclub.
0: Vul het maar in.
1: Waar het maar de derde helft is.
0: Waar het feest is, is Erik van Klinken of Marco de Hollander, toch?
1: Ja.
0: We gaan even een nieuwe draaien, een nieuwe van Fons Veurink. Hier is hij met Polonaise in de nacht. Ja.

0: 20 jaar na de release van dit nummer. Marco, als de dag van gisteren dat hij nog uitkwam. Kun jij het nog herinneren?
1: Nou, ik ken natuurlijk Frans mijn hele leven al. Dat klinkt natuurlijk heel onaardig dit. Maar dit is natuurlijk het begin van Frans was natuurlijk bij ons in Ter Aar. Dat hij met zijn plaatjes al bij mijn vader kwam. En daar ook in het dorpshuis zijn allereerste optredens deed. En in 1993 daardoor Koos Albert zijn allereerste album uitgekrijgd kreeg.
0: Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik nog die eerste cd voor me. Op weg naar het geluk.
1: Op weg naar het geluk.
0: Op weg naar het geluk.
1: Ik ging voor een aantal zet helemaal mee zingen.
0: Nou, en daar stonden echt allemaal liedjes op die je nu, als je ze weer opzet, dan zeg je, oh ja, die.
1: Als
0: die.
1: Een meeuw in de wind.
0: Precies.
1: Hopeloos en verloren. Oh, het zijn zulke mooie liedjes. Dat album draai ik nog wel eens best wel vaak. Ik heb een album nu in de auto liggen. Mm-hmm. En dat is een album, dat is nooit een officieel album geweest, maar dat zijn alle B-kanten, want vroeger had je zo'n single. En dan werd er dan een tweede liedje opgezet. Mm-hmm. En al die tweede liedjes hebben ze ooit eens op een album verzameld. En daar zit ook van de juweeltjes tussen.
0: Ik weet nog dat hij bij ons bij Bruno toen op een feestavond in de schuur, weet je dat nog? Kwam hij binnen met moeder, was zijn geluidsvrouw, Wies.
1: Ja, Wim
0: en
1: Wies.
0: Kwam hij met de singeltjes binnen, Ben je jong?
1: Ja, Ben je jong.
0: Ken je dat nog?
1: Dat was het allereerste liedje. Was ben je jong, nou, zijn de zorgen. Ja. Ik ben ermee opgegroeid en het is natuurlijk superleuk, want Mariska die komt natuurlijk uit hetzelfde plaatsje, uit Ter Aar. En wij zijn met elkaar altijd opgegroeid en mijn broertje en haar broertje waren altijd hele dikke vrienden. Mm-hmm. Die hingen ook met elkaar op. Helaas zijn ze er alle twee niet meer, dus dat is toch wel weer ook wel weer bizar. Ja. Maar die waren altijd samen bezig. En mijn vader in het dorpshuis waar Mariska dan werkte toen die tijd. Ja, daar heb ik het allemaal zien gebeuren natuurlijk tussen hun. En zelfs All You Need Is Love, wat de doorbraak was voor Frans, dat was natuurlijk bij ons ook in Ter Aar. Dus nou ja joh, zeg Frans Bouwer, ik kan een uur later praten hoor.
0: Erik, is dat bij jou, de muziek, is dat eigenlijk bij jou ook met de paplepel ingegoten of niet? Hoe ben je eigenlijk in de muziek gerold?
2: Nou, ik kom uit Emmen, volksbuurtje, vlakbij het woonwagenkamp. Ik had een vriendje bij mij op de MAVO en die kwam van het kamp. Dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd wel zo'n beetje op het kamp gelopen. En dan hoef ik jou niet te vertellen wat daar uit de box galmde.
0: Nee, precies.
2: En natuurlijk de geheime zender natuurlijk bij ons altijd. Dus,
0: geheime zenders mag je wel zeggen.
2: Geheime zenders, ja.
0: Ik ben er een keer geweest in Emmen, maar volgens mij zat er daar de grootste piraten van heel Nederland. In die hoek.
2: Bij ons heb je heel veel.
0: De zwaluwen Nuremberg in de Noordzee.
2: Al die boerendorpjes, Schoonebeek, Wijterveen. En dan zeker rond het einde van het jaar gaan al die masten weer de lucht in.
0: Al die tenten, toch?
1: Ja, fantastisch.
0: Het blijft gewoon. Hè?
1: Het leeft er als nooit tevoren, wat je net al zei. Ja. Die piratenmuziek ook. Ik was pas bij zo'n opname van Tucker FM. En als je dan die piratenmuziek en al die jonge gasten van 12 tot 14 jaar. Nou, als Jan en Zwaan of Frank en Mirelle opkomen. Nou, alsof God opkomt, want ze zijn helemaal van slag. En het is ongelooflijk. En dan zingen ze Kop of Munt of het Dorpscafé van Jan en Zwaan. Van A tot Z helemaal mee. En dan zijn ze 10, 12, 14 jaar voor die tent. Hè. Dat is echt fantastisch.
2: Mooiste is de Palendeens, hè?
1: Ja, zulke dingen, dat is zo fantastisch. Ja. Dat is, ja.
0: En dat gaat ook van generatie op generatie op generatie.
1: Zeker. Maar moet ik zeggen, die piratenmuziek is wel echt daar. Dat zou bij ons...
0: Omdat dat Tucker FM daar in de lucht zit natuurlijk, weet je wel. Dan wordt het ook wel een beetje
1: leven. Ja, maar ze worden daarmee opgevoed, denk ik ook. Dat precies. Heel anders is. Wij worden hier opgevoed met een heel ander soort muziek. Het is hier wat hipper, andere hazes. Maar dan moeten ze daar allemaal niks van weten. Nee, het is bij jullie echt de Palendeens. En de Dutch Boys en noem al Henk Wijngaard, wat ze daar ook horen. Ja. En wat ze ook met de paplepel meekrijgen.
2: Dus ik heb natuurlijk zelf ook een paar nummers gecoverd in een nieuw jasje gestoken.
1: Je had jouw liefste wens moeten doen of zo.
2: Ja. Daar was ik een week te laat mee, Marco. Nog bedankt. Echt, ik had hem klaar.
0: Hij kan lekker steken, hè? Of niet?
2: Nee, maar ik was woensdag bij Marco en toen hebben we het erover gehad. Maar jouw liefste wens had ik dus klaar.
1: Had hij klaar liggen.
2: En echt, en dat ik uit wil komen, komt die Jeroen van Zels, die komt er mee uit. Echt. Ja. Maar goed, dat is...
1: Jammer, joh.
2: Maar Marco, ik heb nog één. Ik heb nog eentje.
1: Je hebt nog eentje?
2: Kom ik tegen bij de pomp. En die laat me dat liedje horen. Ik zeg, bedankt, Manuel. Ik zeg, deze had ik ook op mijn lijstje staan.
1: Ik ben een dromer. Ja. Die stond er trouwens ook op mijn lijstje ooit.
0: Van Fashion, toch?
2: Ja. Maar goed, ik heb Melanie en ik ga van hart aan jou. En ik heb Kroegen en Kerken van vader Abraham.
0: Marco had het altijd geheimzinnig stil, hè? Als hij zoiets doet, dan...
1: Ik zeg nooit niks.
0: Nee, precies.
1: De titels hou ik allemaal voor me. Want er ligt een heel nieuw album klaar met allemaal van dat soort liedjes. Het is allemaal van die piraten die we weer opnieuw hebben opgenomen. En er komt iets moois aan met Ad van Horen voor jou speciaal.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Maar dan moeten we wel een keer afspreken dan.
1: Nou, we hebben
0: dat zou wel heel erg
1: ik kan je alleen maar verklappen dat we 1 november tv-opnames hebben. Hard voor muziek. En dat gaat altijd ook met me mee.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat wordt wel heel bijzonder, ja.
0: Gaaf. Zulke dingen, jongens. Ja, een uurtje is veel te kort.
1: Moet wel weg.
0: De volgende... Ja, bijna wel.
1: Ah, die heb je dat al horen. Je kan om 3 uur ook nog wel lullen.
0: Zal Jeffrey nog een stukje gebak geven? Dan blijft hij wel zitten, toch?
1: Hij kan het hebben.
0: Jongens, we gaan allebei jullie nummertjes nog een keer draaien. Door het Oog van de Naald en My Little Lady. De plannen voor dit jaar nog. Heb je nog iets leuks op de agenda staan, Erik? Of ga je gewoon lekker door zoals
2: je wil? Ik ben iemand van gisteren is geweest en wat morgen komt, weet ik niet. Er staan leuke optredens. En met een nieuwe plaats. Ja, wij hopen dat deze voor de carnaval ook nog zijn best gaat doen. Dus ja.
0: En hopen dat de grote radiostations hem ook mee gaan draaien, toch?
2: Ja.
0: Oké, dankjewel dat je hier was, Erik. En tot de volgende, Marco. We zien elkaar gauw weer. En,
1: gezellig.
0: Eerst niet in het land, dan wel in de radiostudio.
1: Zo is het.
0: En we gaan door het Oog van de Naald nog een keer draaien, My Little Lady.
2: Hoe sluiten wij altijd af?
0: Nou, geen idee.
2: Komen we uit Rotterdam? Ja, zeker wel.
0: Nou, dat doen de Wonderbees al echt wel.
2: Ja, echt wel.
0: Tot de volgende, jongens.
2: Doei.

0: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord reageert met verdriet op het plotselinge overlijden van Paul Ramdayal. Hij stierf in het harnas, want hij werd gisteren in zijn rol van scheidsrechter onwel tijdens een wedstrijd van Feyenoord 013 tegen FC Utrecht 013. Tot verdriet van de club is hij later op de dag in het ziekenhuis overleden, schrijft Feyenoord op de eigen website. We wensen familie en naasten van Ramdayal, met wie Feyenoord uitvoerig contact heeft gehad en zal blijven onderhouden, veel sterkte toe met het verlies, aldus de Rotterdamse club. Ramdayal was als scheidsrechter een bekend gezicht op Varkenoord. Hij gaf geregeld leiding aan jeugdwedstrijden van Feyenoord. Bij een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Vielen geen gewonden, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Huniadijk zou een camera hangen. De politie bekijkt de beelden en doet verder onderzoek en heeft, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag open. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over de winkelopening tegenover het handhaven van de zondagsrust. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren hebben geopend is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is nog niet bekend. En het is 4 oktober, Dierendag. Prettig dierenberichtje kan dan helemaal geen kwaad als laatste. 11 zwaar verwaarloosde katten die 2 maanden geleden werden binnengebracht bij asiel De Dierenstee in Numansdorp maken het inmiddels goed. Het gaat een heel stuk beter met het elftal, laat Iris van Zijl van het dierenasiel ons vanmorgen weten. Je ziet aan de katten zelf dat ze zich beter voelen. De 11 Persische en Exotic katten maakten deel uit van een groep van 21 katten die medewerkers van de dierenbescherming 2 maanden terug uit de woning van een ouder echtpaar hebben gehaald. Veel van de dieren waren ziek en hadden dringend medische zorg nodig. En die kregen ze uiteindelijk dus in De Dierenstee in Numansdorp. Dan nog het weer. Droog, veel zon, maximaal rond 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM.

kan ook gewoon een nummertje over appelsap maken. Mooie productie deze van Kevin Paré. Zijn allernieuwste als eerste in het tweede uur bij Wij Houden het Hollands. Goedemiddag.

0: Muziek, jouw regio.
1: En we zijn er weer, vrienden van het Nederlandse lied. Goedemiddag. Welkom bij Wij Houden het Hollands. Uur 2 is ingegaan op deze zondag, dierendag 4 oktober 2026. En mijn naam is Rob de Leeuw. We zijn er tot 2 uur vanmiddag met de leukste Nederlandstalige artiesten. Nou, 2 leuke hebben we al gehad. Erik van Klinken en natuurlijk Marco de Hollander. En het komende uur wordt supergezellig, want Wesley Ponce is bij ons. Een klein beetje wakker worden, maar dat gaat best lukken, denk ik. En ook Jeffrey Leunenberg. En die kennen we ook al, hè? Zeker. We gaan er een leuk uurtje van maken. En we hebben heel veel leuke Nederlandstalige muziek, zoals deze. Vorige week nog even gesproken en hij doet het goed. Deze jongen, Damien van Os. Hier is hij met Hard to Get. Goedemiddag.

0: begon met die diamanten ring en toen kwam natuurlijk Hard to Get. Leuk, leuk. Damien van Os, ook al jaren bezig, kindsterretje. En nu, ja, dan gaat er wat gebeuren en dat is gewoon leuk. Nou, goedemiddag, heren van het goede leven. Jeffrey Leunenberg is hier. Ja, Jeffrey, met jouw eerste hit, zeg maar, jouw binnenkomer.
1: Nou, hit. Nou, een leuke debuutsingel.
0: Een superleuke debuutsingel, want we hebben hem veel gedraaid.
1: Ja, nee, superleuk. Ik was er rete blij mee dat dat plaatje, dat ik die heb mogen uitbrengen. Afgelopen maart is dat alweer geweest, half jaar geleden. En dat heeft me heel veel leuke dingen gebracht, heel veel mooie dingen gebracht. En ja, daar zijn we nu bezig met het vervolg daarop.
0: Ja, dus je hebt er even van mogen proeven, maar nu neem je grote happen, om het zo maar te zeggen, toch?
1: Dat is de bedoeling, een beetje bij beetje moeten we stapjes voorwaarts maken, dat is wel de bedoeling.
0: Zo is het. Wesley Ponsen zit naast jou. Wesley, eigenlijk moet ik zeggen goeiemorgen, maar...
2: ja, voor mij wel, hè.
0: Het is rock'n'roll, hè. Als je 4 uur 's nachts thuis bent en je zit nu alweer rond 1 uur aan de studiotafel hier bij Drechtstad FM.
2: Lekker.
0: Wij houden het Hollands. Ja, dat is...
2: gezellig.
0: Ja, dat is soms altijd hard, hè, toch?
2: Nou ja, het kwam ook wel goed uit. Ik moet dadelijk optreden hier vlakbij in Dordrecht, dus het lag lekker op de route.
0: Nou, hoe is het met je?
2: Het gaat goed, we hebben een lekker liedje uit weer, hè?
0: Dus je hebt zeker een lekker liedje. En als een warme jas past het er weer bij jou, Wes?
2: Ja, het is echt wel dat volks... Het was eigenlijk mijn eerste singeltje al, wie ik 20 jaar geleden uitgebracht heb. Heb ik een nieuw jasje gestoken. Een beetje naar deze tijd gehaald. En ja, de fans vroegen er steeds om, van waarom staat dat liedje niet online?
0: Nee, maar het is zo. Ik had het net met Marco de Hollander erover en met Erik van Klinken. Van, het is 2 generaties misschien geleden, weet je wel.
2: Ja.
0: Het publiek wat nu bij jou voor het podium staat, die vindt het weer leuk.
2: Ja. Inderdaad, en je merkt gewoon, ik heb ook heel veel fans vanaf het eerste uur die vroegen bij de optredens aan, wil je dat liedje zingen? En dan heb je nog een beetje een oude productie, want je bent toch alweer zoveel jaar verder.
0: Ja, zeker.
2: En dan denk je, ja, het staat ook niet online, dan kunnen we beter opnieuw doen. En dat hebben we gedaan en veel succes mee tot nu toe.
0: Zo is het, we gaan hem draaien natuurlijk. Wesley is bij ons, laat me niet alleen. En hij is hier natuurlijk met Jeffrey Leunenberg. En we gaan er een leuk uurtje van maken.

0: Ja, Wesley, ik herken je altijd uit duizenden en dat is mooi. Ja. Hè? Je hebt een typisch stemgeluid, dat maakt je ook wel een beetje apart, denk ik. Hè?
1: Ja, dat hoort ook bij deze muziek, denk ik, een beetje. Ja. Echt dat volkse, dat een beetje nasale en tenor noemen ze het vaak.
0: Ja, gewoon in deze stijl door blijven gaan. Dit ben jij, weet je wel.
1: Ja, dat is ook zo. Dit doet bij de optredens altijd het beste en de fans vragen hier altijd om.
0: Dus...
1: eigenlijk blijven doen.
0: De stap is gewoon gemaakt, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Fijn dat je weer hier bent, overigens. Want het was alweer even een tijdje geleden.
1: Toch? Ja, dat is weer even geleden. Dus, en het is voor mij best wel dichtbij. Dus hartstikke leuk om er weer te zijn.
0: Ja, nou, heel fijn. Jeffrey, ja, toen ik jouw naam hoorde en ik kreeg het eerste plaatje onder mijn neus, en dacht ik van, hè? Ja, leuk, gezellig.
2: Dat is de bedoeling.
0: Ja.
2: Ja, goed. Dat is een van de belangrijkste dingen, vind ik. Ja. Het moet leuk zijn, het moet gezellig zijn.
0: Het is wel een van de zomerplaatjes geweest bij ons van 2026, toch?
2: Ja, nee, absoluut. Zeker, ja. Je hebt het over Ik slaap op de bank.
0: Nee,
2: Italiani heb je nu nog over.
0: Italiani.
2: Ja, nee, tuurlijk. Het is wat ik zeg, het was mijn eerste singeltje en een hele nieuwe wereld. En dan moet je gaan afwachten van, joh, wat gaat er gebeuren? Wordt het opgepakt? Et cetera. Ja, en dat heeft me, wat ik zeg, echt superleuke dingen gebracht. Muziekfeest op het plein mogen staan in Moergestel. Ja, dan weet je niet wat je ziet. Dan sta je normaal voor 30 mensen in een achtertuin te zingen. En nu,
0: dan gaat het toch wel even dun door de broek, denk ik, of niet?
2: Nee, daar heb ik echt totaal geen...
0: Ben je zo steady, weet je wel?
2: Ik zeg het net hier ook. Je doet het gewoon omdat je het leuk vindt. Mm. En natuurlijk denk je dan opeens van, oef, dit is wel even een ander niveau. Het is wel even echt serieus nu. Maar joh, Het is gewoon plezier maken en heel veel lol hebben. En je probeert er wat leuks van te maken.
0: Ja.
2: En that's it. En gast erop. En een feestje bouwen. Daarvoor doe je het.
0: Weet je wat het ook bij jou is, denk ik? Je positieve uitstraling. Dat is dat werk ook een heleboel mee, denk ik. Hè?
2: Ja, dan moet je alleen nog wel een klein beetje kunnen zingen. Anders kom je er ook niet, hè?
0: Ja, laten we even naar je nieuwe nummer gaan. Ik slaap wel op de bank. Niet autobiografisch, hoop ik.
2: Nee. Nou ja, goed, er zijn periodes dat het wel zo is. Maar alhoewel, er ligt nu een kleintje van 5 maanden bij ons op de kamer. Dus af en toe slaap ik nog liever op de bank dan bij mijn vrouw in bed, moet ik zeggen.
0: Dat is hard werken, hè? Toch?
2: Ik vind het topsport. Ja, dat loopt er al een van 3 jaar en dan eentje van 5 maanden. En met een beetje, nou ja, je hoort de tijden wat Wesley. Ik was iets eerder thuis gisteravond, maar dit soort tijden zitten ertussen. En als dan de natuurlijke wekker weer tussen 5 en 6 ochtends afgaat, dan denk je af en toe wel van, mijn hemel.
0: En het lijkt wel hoe ouder je wordt, Wes, hoe moeilijker dat je het daarmee gaat krijgen. Dat
1: ja,
0: laat naar bed gaan.
1: Als het vroeger, toen ik jonger was, ging het makkelijk. Maar nu wordt het steeds lastiger.
0: Dan keek je daar niet naar. Dat deed je gewoon, toch?
1: Het ging automatisch.
0: Ja, ik slaap wel op de bank. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, goed, na Italianen moet daar natuurlijk een vervolg op komen.
0: Was dat moeilijk?
2: Nou, niet per se moeilijk, maar wel een beetje een zoektocht. Van joh, welke kant ga je op? Dat Italiani was best wel een catchy nummer, volgens mij.
0: Ja, zeker.
2: En dat is denk ik vrij lastig om weer zo'n soort liedje uit te brengen. En dan ga je kijken van joh, gaan we de volkse kant op? Hè? Wat Wesley, wat ik fantastisch vind. Hè? Ja. Dat is wat we net gehoord hebben. Lekker accordeon onderin en lekker volks. En ja, voor de kroegen fantastisch. Mm-hmm. Trek je meer richting pop of ga je er een beetje tussenin zitten? Het is een beetje zoeken. En toen ben ik met Energy met het platenlabel gaan zitten. En dan ga je kijken van joh, wat lichter, wat zijn er voor demo's? Ja, dan hoor je een stuk of 10 liedjes. En dan denk je van, die 3 vond ik heel leuk. En die 3 die ga je dan nog 4, 5, 6 keer luisteren. En denk je van, deze pak me het meeste. En dat was Ik slaap wel op de bank. Daarvan was alleen het refrein nog af. Dus de rest moest nog geschreven worden. En heel blij met het eindresultaat. Dus helemaal happy.
0: Ga je dan daar zelf voor zitten met het schrijven? Of heb je daar een apart team voor?
2: Nee, hier heb ik me niet mee bemoeid. Ik mag wel zeggen of ik het leuk vond of niet. Tot daar en toe. Maar ik heb er niet aan meegeschreven. Dat hebben Colin en Rutger Kanes gedaan. Colin Heikens en Rutger Kanes.
0: Oké. Okay.
2: Die hebben geschreven. Ja.
0: Nou, we zijn nieuwsgierig. We gaan eens even luisteren naar Ik slaap wel op de bank. Hij is bij ons, Jeffrey Leunenberg.
2: Dankjewel.

0: de allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.
1: Maar stiekem kijken we ook alweer een klein beetje naar volgende week, vrienden. Want volgende week is deze artiest bij ons in de studio. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En heeft ook een oud nummer van hem nieuw gemaakt. Doe niet zo

0: Ja, Robert Leroy, volgende week is die bij ons en maken we ook een gezellig uurtje van natuurlijk. Jeffrey, wie zijn jouw grote voorbeelden eigenlijk in de muziek? Vooral in de Nederlandse aanleg van muziek.
1: Dat is een grote voorbeeld.
0: Ik weet van Wesley Ponce dat dat natuurlijk Willy Alberti is.
1: Dat is waanzinnig natuurlijk.
0: Vind je nog waanzinnig?
1: Ja, natuurlijk. Als je Mankenelis, Johnny Jordaan, ik vind dat heerlijk. Als je dat gewoon luistert, thuis bij een open haartje aan, een rood wijntje. Oh, heerlijk. Ja, daar kan ik echt van genieten. Nou, dat soort mannen moet je gewoon je ogen dicht houden. En luisteren. Niet meezingen, maar gewoon luisteren naar die stemmen. Heerlijk.
0: Maar hij heeft ook nog eens het bereik dat hij bijna bij Willy Alberti komt. Hè? Dat is mooi.
1: Ja, dat is waanzinnig. Heerlijk. Ja, als je hem iets meer naar de tegenwoordige tijd trekt, dan vind ik Guido van der Graaf ook waanzinnig leuk. Die doet het waanzinnig. Hele leuke liedjes.
0: Ja.
1: Ja, en natuurlijk de gevestigde orde. Hè, dus als je naar Martin en Tino. Oh, jeetje, man, die hebben een bereik. Ja, datzelfde eigenlijk. Dan moet je gewoon naar luisteren. Dan moet je bek houden, niet meezingen. En gewoon luisteren naar die mannen wanneer die uithaal doen. Ja, heerlijk. Ja. Daar kan ik echt van genieten.
0: Hey, vorige keer hebben we het er ook al over gehad. Over jouw eerste single natuurlijk, de Italiani. En toen zei je van, we zijn toen echt naar Italië gegaan om de clip op te nemen.
1: Klopt, ja. Ja, dat was echt een heel kort tripje. We zaten 's ochtends om 7:00 in het vliegtuig en 's avonds om 8:00 weer terug. Het was echt een race tegen de klok. Dus op die scooter heel Rome doorgereden om allerlei beelden te schieten. Ja, dat was hilarisch. De cameraman die zat op een Vespa voor mij, achterstevoren op die scooter. Door een drukke stad als Rome heen. Dus dat ging ook wel eens net goed en bijna fout, zeg maar. Dus dat waren hilarische momenten. Maar het was een unieke ervaring. Echt een unieke ervaring. Was leuk.
0: We gaan de zomer van 2026 even terughalen in onze gedachten natuurlijk. Met het liedje van jou. Het hoort erbij. Jeffrey Leunenberg, een Italiani. Hier is die.
1: De zon schijnt. Ja, dus geniet ervan, toch?
0: Heerlijk.

0: Dat de enige woorden die ik ken. Ciao en quattro formaggi.
1: Ja, heel veel verder kom ik niet, hoor. Nee.
0: Maar superleuk nummer.
1: Dankjewel, yeah. Dankjewel. Dus, ja, nee, super blij mee dat ik dat liedje wil uitbrengen.
0: Ik denk wel dat het een beetje aan je blijft plakken, zo'n nummer. Ja, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Dat is zeker binnen hetgeen waar je komt. Hè. Ik kom heel veel tussen Utrecht en Amsterdam, zeg maar. Daar vragen ze er allemaal om als je gaat zingen, inderdaad. En het is een hoop vrolijkheid.
0: Dat is het. Moet een beetje positiviteit in het leven hebben,
1: nou,
0: toch?
1: Precies, zeker weten.
0: Ja. Nou, als ik voor jou even in het systeem ga kijken, Wes. 41 tracks heb ik erin staan voor jou.
1: Zo,
0: ja, dan heb je toch wat op je naam staan.
1: Ik ben nog even bezig om jou te evenaren.
2: Ik wist ook niet dat er zoveel waren, zeg.
0: Ja, zeker. Ja. En, het zijn toch wel hele leuke nummers geweest die je hebt uitgebracht, toch?
2: Er zitten wel hele, hele leuke liedjes bij.
0: Zo dadelijk gaan we Bruine Ogen doen, natuurlijk. Ja, heb je die ooit in een duet gedaan?
2: Ja, ooit in een duetje.
0: Was Marinus Werns?
2: Ja.
0: Ja, ook, nu hoorde ik het weer.
2: En een beetje in de, die heb ik toen gevraagd of hij het in een andere taal wilde zingen. En was eerst een beetje sceptisch over. Want hij zegt, ik vind het in Nederlands al moeilijk zat. Maar toen heeft hij het eigenlijk voor laten zingen door Frank Galan. Ja. En die zat in de studio bij Manfred. Die zegt, nou, ik maak wel een mooie tekst erop. Ga ik het even inzingen? En toen was Rinus gelijk verkocht. Die zegt, ja, dit gaan we doen.
0: Ja, en het heeft hem geen windeieren gelegd.
2: Nee. Het wordt echt, hij doet hem ook bij iedere set begint hij er gelijk mee. Want hij zegt, het is een van de liedjes die eigenlijk iedereen kent. Op welk feestje ook staat, voor jong en oud. Ja, het wordt door elke zanger wel eens een keer gezongen. Dus het is echt heel bekend.
0: West naar de regiotip gaan we hem draaien natuurlijk. Bruine ogen huilen niet. Alleen, we gaan nu even de regiotip draaien. En die is van Jan Wolters.
3: En dit is de nieuwe regiotip.

0: Wes, als we even gaan naar jou gaan kijken. Jan Wolters is natuurlijk de zoon van Jannes.
1: Ja, dat is wel te horen. Ja,
0: dat is heel goed te horen natuurlijk. Maar jouw kinderen, hoe is daarmee? Zijn die nog een beetje muzikaal? Volgens mij wel, hè? Als ik het zo eens op de socials...
1: Nou, mijn zoontje die deed al een beetje meezingen met mij. Maar die is nou echt heel druk bezig met DJ'en. Die doet echt heel veel op feestjes en partijen doet hij optreden. En daar ben ik ook mee begonnen. Dus dat is echt leuk. Ja, ik ben ook als DJ begonnen eigenlijk in het café van mijn oom en tante. En daar deed ik later het geluid voor alle zangers die kwamen. En toen ben ik zelf gaan zingen. Dus wie weet.
0: Sven Versteeg ook, hè?
1: Was heel veel. John West ook.
2: De geluidsman, hè?
0: De geluidsman van Pascal Redeker. Ja. En
1: John West ook. Allemaal geluidsmensen. Allemaal,
2: hoe oud zijn jouw kinderen, Wes?
1: Mijn zoontje is 13 en mijn dochtertje. Ik heb een hele jong dochtertje, 3.
2: Dus, 13, maar nu al dus bezig met DJ en... tof.
0: Zit toch in de genen, Jeffrey, toch?
2: Schitterend.
0: Dat kan niet anders, dat kan niet anders. We gaan even terug in de tijd. Bruine ogen 2012 alweer als de dag van gisteren, Wes.
1: Ja, dat is echt een klappertje.
0: Nou, leuk man.
1: Ja, dat is echt... iedereen kent het. Overal waar je komt, waar in Amsterdam of in Den Haag. Het is allemaal,
0: maakt niet uit.
1: Nee, iedereen kent dat liedje.
0: Dit is Wesley Pons en we gaan hem draaien. Bruine ogen, huilen.

een van de muzieksoorten waar wij houden het Holland voor staat natuurlijk. Deze Dora. Griekse nacht. Inderdaad een oud nummer van Charlene, maar dat is heel lang geleden, vrienden. 18 oktober is hij bij ons te gast. Nu zit hij momenteel op een artiestenreisje. Op een cruise. Ik heb het over Jeroen van Zijls. Hier is hij.

0: is er weer. Ja, ja, ja.
1: Gezellig hoor. Ja, ja, ja, ja.
2: Hele goedemiddag allemaal, jongens.
1: hij staat weer aan, Jeff.
0: Toch? Zo.
1: Wesley Bons bij ons samen met natuurlijk Jeffrey Leunenberg. Jeffrey, net toegetreden tot de Nederlandstalige muziek. Welkom. Ja. Leuk dat je er bent natuurlijk.
0: Dank je wel.
1: En we hopen nog vele jaren van je liedjes te mogen gaan genieten.
0: Dat hoop ik ook.
1: En we gaan hem zo nog een keer draaien natuurlijk. Ja, we kunnen maar twee liedjes eigenlijk van je draaien.
0: Ja,
1: dat is
0: ik heb
1: jammer,
0: er niet 41 in het repertoire zitten. Ik moet nog even in de bak.
2: Je hebt geluk. Je hebt twee keer hit wordt gedraaid, hè?
0: Ja. Niet normaal, hè? Niet normaal.
1: Is dat moeilijk, Wes, om je plek te blijven vinden in deze artiestenwereld? Er zijn natuurlijk zoveel vissen in de vijver, hè?
2: Ja, wat ik wel lastig vind is dat natuurlijk, er zijn steeds meer zangers bijgekomen. Mm. En op een gegeven moment iedereen kan zingen natuurlijk. Dus ja. het is niet meer apart. Vroeger was als je artiest was het wel...
1: Zeker.
2: Ja, werd er tegenop gekeken. Nu is dat niet meer, want ja, tegenwoordig zingt heel veel. Ja, bijna iedereen zingt. Mm-hmm. En om dan toch te laten zien dat het echt artiest zijn een vak is en anders is, dan moet je natuurlijk wel continu die kwaliteit hoog houden. Dat is belangrijk.
1: Ja, je bent niet alleen artiest, maar ook entertainer, hè?
2: Ja, toch? Ja, klopt. Je bent er eigenlijk dag en nacht mee bezig met al je liedjes maken, je producties. Kijk, tegenwoordig als ze zingen, dan... je kan al de hits zingen en het is feest, hè? Dat maakt helemaal niet uit. De kroeg gaat toch wel op z'n kop. Dus ja, als dat met je eigen liedjes gebeurt, is dat natuurlijk veel leuker.
1: Ja, maar heb ik ook, weet je al. Dus heel de week sta je aan voor radio en je probeert het programma zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Maar dat hebben jullie natuurlijk ook. Jullie zijn de hele dag, ja, dat creatief brein, dat gaat maar door natuurlijk. Dat staat nooit stil.
2: Nee.
1: Maar dat is het mooie van artiest zijn, toch?
2: Ja, zeker.
0: 100%. Ja, wat je terecht opmerkt, het is niet alleen zingen. Want iedereen kan, denk ik, net als Wesley zegt, twee, drie liedjes brengen en die kan een tent op zijn kop zetten.
1: Ja, maar als een patatzaak op het podium staat...
0: Nou, dan precies dan, dat. Dan, en probeer dat ook maar eens vol te houden gedurende, of een hele avond of een uur lang of whatever. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel de kunst ook daarnaast is. Natuurlijk, je moet goed kunnen zingen, maar er komt even wat meer bij kijken dan alleen die twee, drie liedjes die je brengt.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: We gaan nog een nummer voor jou draaien. We hebben toch genoeg keuze, Wesley. Van begin dit jaar, Als je liegt en bedriegt.
2: Okay.
1: Zal we die even doen?
2: Zeker.
1: Hier is die, Wesley Ponsen.

Ik hou ervan, van deze muziek van Wesley Pons. Gelukkig is hij weer een keer bij ons. Als je liegt en bedriegt. Leuke Nederlandse artiesten, altijd bij ons op de koffie natuurlijk. En vorige week was deze zanger voor het eerst bij ons. Hij is ook producer. Hij heet Randy Watsales. Hier is ze met

0: Een van die producers die ook zingt, Randy Watfels. Had je er wel eens van gehoord,
1: Jess? Uiteraard. Ah, ja, zeker. Qua producer wist ik niet, dus dan ben ik wel weer wat wijzer. Maar ik had dat hij zingt.
0: Even eigen studio en volgens mij in Zundert of Rijsberg die kant
1: tof,
0: op.
1: Tof.
0: Ja, ja. En jij neemt natuurlijk als bijna vaste stack op bij, bij Manfred.
2: Nee, ik heb echt wel verschillende ook tijden. Ik heb ook bij Sonic wel eens opgenomen.
0: Oh ja, dat is waar.
2: In het begin was heel veel Manfred, later Sonic. Ik heb ook wel eens de laatste heb ik opgenomen bij Dylan van Veen. Hmm. Die doet ook heel goed hoor. De laatste tijd.
0: Noorden.
2: Ja, die hebben, het is wel heel ver rijden voor mij. Maar een jonge jongen. Echt een beetje nieuw geluid. Dus ook wel, komt ook heel dicht bij Manfred en zo. Als je, ze hebben allemaal de eigen soundje. Maar ze kunnen het ook zo namaken als ze willen. Alleen,
0: maar luister. De eigen soundje. Maar ze moeten toch jouw sound maken? Denk
2: ja,
0: ik?
2: Maar elke studio heeft toch zijn eigen kwaliteit. Ik vind wel, als je bijvoorbeeld voor sommige liedjes. Als je dan kijkt wat Jeffrey maakt. Uh-huh. Dat is toch weer, dan moet je toch weer niet die accordeon sound hebben, vind ik. Weet je, het ligt er maar net aan.
0: Terwijl hij dat heel leuk vindt, zijn
2: hij vindt het wel heel leuk. Misschien gaat hij dat wel weer doen, natuurlijk. Ja. Ja, je weet het nooit.
0: Misschien een mooie eye-catcher voor de volgende single.
2: Ja.
1: Ik ga zien wat. Ik heb echt geen idee waar we naartoe gaan. We zijn nu bezig met wat eigenlijk Erik net ook al zei. Je moet zijn en op de wind van vandaag. Hè? Mooi liedje trouwens.
0: Zo,
1: de knetters. Prachtig.
0: Ik heb een paar weken geleden heb ik hem nog gedraaid. Ik was er kippenvel stond een meter dik op mijn.
1: Ik kende dat hele liedje niet eigenlijk.
0: Is van André van Duin.
2: Ja, is heel mooi. Ja.
1: Bizar.
0: Bizar mooi.
1: Bizar. Ja, echt heel mooi.
0: Ja, gelukkig wat dat betreft matchen we wel met van al met de Nederlandse muziek. Wesley, zeker. Ik vond het weer een feest dat je bij ons was. En, als een van de weinige omroepen dat je bij ons geweest bent.
2: Ja, de enige. De enige. Niet een van de weinige, de enige.
0: Hoe dan?
2: Ja.
0: Jij ook, Jeffrey. Je bent altijd welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: De deur staat altijd open. En ik hoop dat jullie in lengte van jaren nog de liedjes uitbrengen die met jullie hart maken.
1: Dank jullie wel voor jullie enthousiasme.
0: Ja, precies. En we blijven elkaar natuurlijk volgen.
1: Laten
0: we
1: dat
0: even afspreken. We gaan allebei jullie liedjes nog draaien. Jeffrey met Ik slaap wel op de bank. En Laat me niet alleen.
2: Top.
0: Jongens, een hele fijne zondag.
1: Dank je wel, mannen.
0: Tot ziens.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Voor de aansluiting met A73 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

2 week. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een half uur tijdsverlies op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Rijdt het langzaam tussen de grens met Duitsland en de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A73 Nijmegen-Maasbracht is een ongeluk gebeurd bij Kuik. Vanaf Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Ook een aanrijding op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Biezen-Mortel. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. De N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: A60 vanuit Tilburg naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij afrit Biezenmortel. 10 minuten vertraging nog daar. Kwartiertje op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond staat 3 kilometer voor de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: She come around here about midnight.

Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de molens.

0: straat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: In het zuiden van het land wat vertraging op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 3 kilometer file voor de aansluiting met de A73. 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM.

0: Een titel wat er voor ons weggelegd is. Young Guns. Nee, jong, dat is niet echt meer aan de orde, geloof ik.
1: Ja, maar je begint wel echt met heerlijke nummers, hoor. En nummers die wij ook... Nou, de eerste draaien hebben we volgens mij nog nooit gedraaid.
0: Nee, volgens mij nog nooit gedaan, nee.
1: En toen ik die hoorde, zei ik gelijk van... Ik denk, oh, dat vind ik zo leuk om die weer te horen. Ja, en Wham altijd. Wham en George Michael mag je altijd draaien van mij.
0: Nou ja, dat... En ik had er meerdere hoor. Er stonden er al twee in de playlist. Maar die heb ik weggehaald. Want ik vond Young Guns, die draaien we ook niet zo heel veel.
1: Nee,
0: meestal is het Wake Me Up of Club Tropicana. Dus ja. Nou, die haal ik er dan uit. En dan doe ik even wat anders.
1: Zie.
0: Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst jullie allen hartelijk feliciteren.
1: Feliciteren?
0: Ja, feliciteren. Ik wil ook jou feliciteren.
2: Dierendag?
1: Zijn we?
0: Ja!
2: Ja, ja, ik dat is de eerste wat in me opkwam.
1: Ik wil nog niet zeggen.

0: dieren vandaag een beetje extra verwend zijn. Nou, het is uiteindelijk Werelddierendag, toch?
1: Werelddierendag.
0: Nou, ik heb niks gekregen. Ik heb geen extra cookie gekregen, geen extra kaken, helemaal niks.
1: Nou,
0: nog geen aai over mijn bol.
1: Ja, maar kijk, dat scheelt. Dan zien ze jou niet als dier. Dat is toch weer meegenomen, denk ik dan.
0: Ja, zo kan ik het ook bekijken natuurlijk. Ja, zo had ik het eerlijk gezegd nog niet bekeken. Nou, ja, nou dat kan ook, ja. Ze zeggen altijd, je bent een aap. Dus ik denk, nou, Werelddierendag. Nou, vooruit dan maar weer, dan maar niet. He, zondag 4 oktober, dus 2026. Welkom, we zijn er weer tot 6 uur met de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90. En het eerste uur eigenlijk voornamelijk jaren 80. En er zitten nummers bij die wij niet heel veel draaien. Dus dat is op zich ook wel weer heel leuk. Wat gaan we nog meer doen?
1: Uiteraard komt de theateragenda voorbij. Zowel van Kunstmin in Dordrecht als Theater de Willem hier in Papendrecht.
0: Nou, van Theater de Willem ga ik een plaat draaien. Van een van de voorstellingen. Want daar gaan we zaterdagavond heen. Dus dan kan ik het makkelijk doen, hè?
1: Ja, ik moest even verzinnen. Want ik denk, jullie hebben het wel gezegd tegen mij. Maar wat, ik denk, nee, dat klopt. Ja.
0: Ik geloof dat voor iedereen nu een beetje aankomend weekend alles begint. Qua theaters. Dus ja, wij gaan aankomende zaterdagavond gaan wij naar de Willem. En wat we gaan doen, dat hoor je dadelijk van Sandra natuurlijk. Ja. En we gaan om 5:30, 6:30 kijken wat het weer de aankomende dagen gaan doen. Blijft het zo mooi? Of gaan we toch zachtjes aan naar de herfst? Ik denk het laatste. Dit is Mixed Emotions op Atos Radio.

echte radio is terug. Hier hoor je het geluid van vroeger. De beste oldies, classics. Alleen hier hoor je de superjuweeltjes van de hits van toen. Welkom bij Back to the Roots op Dertstad FM.

0: is er eentje van die vele klassiekers die we heel weinig draaien. Maar wel gewoon zalig om te horen is Jimmy Cliff, hoorde je. Lekker een beetje reggae op de zondagmiddag.
1: Ik hou van reggae. Kom maar op.
0: Absoluut. Er komt dadelijk ook nog een beetje country aan. Dat is ook iets wat we niet zo heel veel doen.
1: Nee, maar dat vind ik ook leuk.
0: Maar dat is ook lekker.
1: Daar ben ik heel erg fan van ook.
0: We gaan eerst maar eens even kijken wat eigenlijk de aankomende dagen dit gaat doen. Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
2: Goedemiddag.
0: Het was van de week weer fantastisch.
2: Ja.
0: En van het weekend was het nog vele malen beter. Maar waar gaan we naartoe? Gaat de herfst komen?
2: Ja, die komt eraan. Het is natuurlijk gezien de tijd van het jaar ook herfst. Maar het weer gaat er ook nog aan meewerken. Ja. Die kant is behoorlijk groot voor vanaf halverwege de komende week. Dus ik wil bijna zeggen, zullen we het bericht omdraaien? Dat het met slechte nieuws, minder nieuws...
0: Nee.
2: En dan wordt het zonnige weer eindigen. Zeg maar.
0: Ja, zoiets, ja.
2: We doen het gewoon altijd in chronologische volgorde. Dat betekent dat we beginnen met het huidige weekend. Ja, prima weer met behoorlijk wat zonneschijn, weinig wind en droog. En ja, de temperaturen die in de middag nog altijd te hoog zijn voor de tijd van het jaar. Maar die combinatie van omstandigheden maken het wel zeer aangenaam buiten. Ik wil bijna zeggen, als dit tot eind februari komend jaar aan blijft houden, zou ik mijn handtekening eronder zetten. Maar helaas, dat hebben we niet in de hand. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar ja, het weer ook vandaag. Het was fraai, ondanks dat de start niet alleen fris was, maar regionaal ook somber. En zelfs ook flink teruggelopen zichtcondities. Want afgelopen nacht en vanochtend ontstond er op regionale schaal mist. En plaatselijk ging dat daarbij ook om dichte mist. Dus dat was op sommige plekken wel eventjes verraderlijk. En dat lost uiteindelijk in de loop van de ochtend wel weer op de meeste plekken op. Maar in het oosten, midden en westen, daar bleef een relatief smalle zone met lage wolken eigenlijk tot zo'n het middaguur hardnekkig. Terwijl dat in het noorden en zuiden de zon er al vrij snel aan te pas kwam. En het gewoon daar best wel zonnig was. Inmiddels is het ook flink opgeklaard in het midden van het land. Ook daar is het tamelijk zonnig geworden op enkele wolken na. Het was een droge en rustige dag. Wind was er nauwelijks. Komt uit uiteenlopende richtingen. Nou, de stad was fris. Plaatselijk zijn de minimumtemperaturen gezakt tot 5 graden. In de middag waren de temperaturen zeer aangenaam. 16 à 17 graden is normaal voor begin oktober. Maar dan zaten we flink boven. 18 tot 20 graden in het noorden. In het zuidoosten zijn de waarden opgelopen tot zo'n 22 graden. Ja, en dan zullen we toch niet denken dat het echt begin oktober is. Gezien het mooie en zeer zachte weer. Nou, vanavond de komende nacht houden we het rustige weer. Blijft overal droog. Er zijn brede opklaringen. Maar vanuit het noordwesten drijven langzaamaan wel wat hoge wolkensluiers het land binnen. Het koelt weer flink af. Volgt een frisse nacht. In het binnenland zakt het kwik tot plaatselijk 6 graden. Vlak aan zee is het met 12 tot 16 graden wat minder fris. En de wind waait in de nacht uit overwegend zuid tot zuidwest. Maar wel weer op steeds meer plaats komt er mist tot ontwikkeling. En plaatselijk kan het weer dicht te mist zijn. Nou, dan de morgen. Dan is het een beetje vergelijkbaar met vandaag. We kennen dan maandagochtend een fris begin. Met regionaal eerst de mist, plaatselijk dichte mist. Dat lost in de loop van de dag weer op. Dan komt de zon tevoorschijn en volgt er een prima najaarsdag met flinke zonnige perioden. Af en toe trekken dan wat sluierwolken over het land. Blijft droog. De wind is ook kalm op de meeste plekken. Waait uit zuidwest, later uit het westen. Richting het middaguur en zeker in de middag warmt het sterker op. Wordt het 18 tot maximaal 22 graden. De wind waait zwak tot matig. In het Waddengebied steekt er in de loop van de maandag soms net even een vrij krachtige wind op. Maar al met al gewoon prima herfstweer. Dan na de maandag, dan blijft het op de dinsdag en waarschijnlijk ook nog op de woensdag te warm voor de tijd van het jaar. De nachten worden daarentegen wel wat minder fris. Tevens houdt de kans op mist ook aan, zo her en der. Nou, dinsdag en woensdag valt er plaatselijk een bui, maar daarna, zeker in de tweede helft van de komende week, wordt het wisselvalliger, natter en winderiger, met vanaf donderdag ook flink lagere temperaturen.

0: Ja, precies.
1: Precies. Misschien wel 1 januari nemen we dat niet. Maar Olijfje, oftewel Olivia Newton-John, samen met Electric Light Orchestra. Een dame die helaas ons ook ontvallen is alweer een x-aantal jaren geleden.
0: Ja, dat klopt.
1: Zonde hoor. Maar ja, de muziek die blijft altijd herleven. Dat vind ik altijd. Die blijft altijd lekker gaan. Zeker net als Michael Jackson en dat soort dingen. Ja, de muziek blijft wel lekker horen. En Olijfje ook hoor. En, ah, absoluut.
0: Ja, zeker.
1: Hoe is het? Doe je al mee met de nieuwe hype?
0: Met de nieuwe hype?
1: Ja, hypes.
0: Hypes? Nee, ik zit nog niet op hypes.
1: Nog niet?
0: Nee.
1: Ik ook niet hoor. Ik ook niet hoor. Ik ook niet hoor. Maar ik vind het wel leuk.
0: Van, ja, ik aan de ene kant ook. Aan de andere kant denk ik van ja, moet ik daar nu ook weer aan gaan beginnen?
1: Nou, als ik zie dat, wat er allemaal al op hypes zit. Ja. Denk, ja, dat vind ik dan toch wel leuk. Ja. Ekdom, Veronica, Disney, noem ze allemaal maar op. Dat zit allemaal weer op hypes. Ja, dan denk ik, ja, misschien doen ze weer net wat anders.
0: Ja, misschien moeten we dan toch maar gaan beginnen.
1: Zoiets, zie jij al op hypes?
2: Nee, ik weet ook nog niet of ik dat meteen als eerste.
1: Maar hoeft niet, hoef ik niet als eerste, want
0: je bent nog niet meer.
2: Nee, ik bedoel eigenlijk van de kanalen die ik nog wil toevoegen, of ik dat als eerste ga doen.
1: Wat wil je nog toevoegen dan?
2: Nou, ik wil nog aan Instagram gaan beginnen.
1: Ja.
2: Dat staat al lang op mijn lijstje, maar dat lijstje is eigenlijk een lijst die ik wil heel veel, dus. Dus even zoeken naar waar ga ik aan beginnen. Maar dat is in ieder geval, dat staat op mijn aandachtspunt. En hypes, dat zat ik vroeger wel even op. Maar of ik dat, ja, dat heb ik nog niet op, een, op de planning staan direct. Dus dat is
1: nee,
2: nog
1: ik had dat ook niet op de planning staan. Want ik heb het vroeger nooit gedaan hoor. Gekrabbeld en dat soort dingen allemaal.
0: Ik heb wel hypes gehad. Maar je kreeg in die periode ook clubs. En daar, ik ben meer van de clubs toen geweest. Want daar ben ik ook onder andere begonnen met de fanclub voor Bastiaan Ragas. Dat was meer zeg maar clubs van mensen bij elkaar die hetzelfde of de leuk vonden.
1: Ja, dat.
0: En, maar dat groeide dus uit tot een fanclub, zeg maar.
1: Nou, ik
0: dus
1: weet het nog niet wat ik ga doen.
0: Dat heb ik eigenlijk meer gedaan dan hypes.
1: We gaan het zien. Ik weet helemaal niet hoe het was. Ik ken hem eigenlijk nog ineens meer herinneren.
0: Dat
1: is heel lang geleden.
0: Ja, klopt.
1: Maar het is wel leuk, want er zit geen, wat ze zeggen, geen algoritme achter.
0: Nee, klopt. Het is heel
1: dus
0: anders
1: inderdaad. Ben benieuwd dan, of dat inderdaad zo is.
2: Ja, maar ik weet het niet. Ik denk als dat platform echt weer zou exploderen dat zoveel mensen op een gegeven moment, als ze weer zoveel gebruik van gaan maken, dan denk ik, daar kan je er bijna niet omheen, denk ik. Ik weet dat, vroeg of laat zal het er toch alweer iets, denk ik, gaan komen
1: ik weet
2: van.
1: Niet. Ik weet het niet.
2: Nee, ja, nee, maar dat.
0: Ze hebben het wel bewust gedaan, omdat juist, ze zijn het weer bewust gestart om dat juist te voorkomen. Dus ik weet niet of ze daar zelf ook weer.
2: Of het is een tactiek dat ze denken, als mensen horen van, dat zit er niet achter, dat ze dan juist misschien heel veel mensen.
1: Ja, weet ik niet.
2: Dat kan ook.
1: Het zou kunnen, maar ik denk wel dat ze echt wel iets proberen om te zorgen dat het algoritme eindelijk eens een beetje weggaat. Want je wordt er scheidziek van, laat ik het maar gewoon cru zeggen.
2: Tegenwoordig.
1: Want we hebben het er net over een park gehad waar we heen gaan met de kerst.
0: Ja.
1: Nou, gegarandeerd dat als je dadelijk
0: zometeen,
1: naar social media gaat, dat er mee doodgegooid wordt.
0: Ja.
1: Gegarandeerd.
0: Nee, dat klopt. Ja.
1: Want de Chinezen en dergelijke, ze luisteren allemaal mee. Zometeen gaan we de theateragenda doen. Ik wil eerst deze even. When I was young. Dat is lang geleden.
0: Dat is ook.

0: Het gaat er al over heel veel muziek die we zelden of nooit draaien. Want dit is er ook eentje.
1: Ja.
0: Daarvan ik zoiets van heb. Oh, zalig. Anita Meijer hoorde je. And why, tell me why. Het is bijna 4:15. Dat betekent dat het zachtjes aan de wel hoogste tijd is voor...
2: La. Dit is de theateragenda.
0: Nou, dat.
1: Ja, van Theater de Willem deze keer hier in Papendrecht. Het zijn 3 voorstellingen, waarvan 2 muziekvoorstellingen. Vandaar even mijn twijfel. Maar we beginnen eerst op... Nee, 3 trouwens. Nee, het zijn alle 3 muziekvoorstellingen. Okay. Op donderdag 8 oktober hebben we Marjolein Meijers met Lievelingslijst. Het is het laatste eerbetoon aan Jan Rot. Dan op vrijdag 9 oktober hebben we de Glamrocks met The Glory of Glamrocks. Oftewel rockmuziek en de uitbundige glitter- en glamour-outfits. Er komen nummers langs van Sweet, Mudd, David Bowie, Queen en Alice Cooper. En Henk-Jan Smits, wel bekend vroeger, vertelt sappige verhalen over deze extravagant uitgedoste rockartiesten.
0: Weet je wie de drummer is van die show?
1: Nee, ik heb de foto wel gezien.
0: Tony Peroni van Het Goede
1: toch,
0: Doel.
1: Toch, ja, ik wou net zeggen, ik heb wel bekende gezichten gezien.
0: Ook.
1: Maar en dan hebben we op zaterdag 10 oktober... de Cosmic Carnival met 50 Years of Rumours. En dat is dan een ode aan Fleetwood Mac. En ja, die komt dus hier.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Little Lies. Leuke voorstelling in de Willem. Strakjes gaan we kijken naar Dordrecht. En dat doen we in de 2e uur. Uit 87 is dit Fleetwood Mac, Little Lies. MUZIEK

0: Wat lekker hoor. Vanavond na 6 uur hebben we weer Crossroads hier op de Restad FM. Met de grootste country hits. Kersthits wil ik zeggen. Maar dat komt omdat we het net over kerst
1: hadden. We hebben het net over kerst gehad.
0: Country hits. Ja. Van toen en van nu. En wij draaiden deze van de Judds. Why not me? Lekker hoor. Het is nu bijna 7 minuten voor 5. Dat betekent de hoogste tijd dat we zachtjes aan even het eerste uur af gaan sluiten.
1: Op naar
0: het tweede uur. Dan gaan we kijken wat er in het theater Kunstmin te doen is.
1: Zeker.
0: Energiehuis?
1: Nee, het is allemaal Kunstmin.
0: Allemaal
1: deze
0: Kunstmin.
1: Keer. Ja.
0: Ah, leuk. Dan gaan we even de brug over. Al is

ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust.

0: Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging voor het verkeer op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg, 4 kilometer file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Kleine 10 minuten oponthoud daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM.

0: Ik vind het nog steeds een van de betere discoplaten ooit uitgebracht. You're the Lime and Your Love uit 1981. Wat is dit toch lekker en zeker op de zondagmiddag. Al is het al 11 minuten over 5 en heel veel mensen misschien al zitten te eten. Geen idee. En als je zit te eten, eet smakelijk. Volg je nog een beetje Make in Your Mind?
1: Ja.
0: Heb je gisteravond gekeken?
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel had je er goed?
1: 1.
0: Ja, ik ook. Welke had je? Welke had je goed?
1: Nou, ik zat erbij één te twijfelen. Op een gegeven moment werd er iets over vroeger gezegd door Jamai. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk.
0: Nou, die zag ik direct al de eerste keer.
1: Nee, ik zag Danny? De andere. Nee, die zag ik dus nu pas. En degene die ik al gelijk vanaf het begin zag.
0: Jurgen Rijman.
1: Ja, toen absoluut. Ik die zag, toen was het gelijk. Ja, dat is Jurgen. Dat kan niet anders.
0: Ja, zeker weten. En ik heb er nog wel één op het oog. Maar ik twijfel daar nog heel erg aan. Ik denk niet dat ze het is.
1: Els.
0: Ik denk, nee, Nicolette Kluivert.
1: Oh, ik dacht van gisteren, die nu door is, zeg maar, dat het Els was.
0: Is dat waar ik Nicolette Kluivert bij zei? Oh, dat zou me ook wel kunnen.
1: Ja, omdat ze ook met aarde en, met sterren en dat het van het vliegen was, zeg maar.
0: Ah,
1: die hints.
0: Ja, die hints heb ik eigenlijk niet. Ik heb naar haar mond gekeken.
1: En toen had ik echt, dat is Els van B&B.
0: Nou, daar ga ik nu op letten of dat inderdaad Els is, ja. Nou, ik heb er nu 3 goed, dus...
1: Ik weet het niet meer of hoeveel ik... Ik heb nu niet zo heel veel geraden.
0: Ik vind het wel lekker hoor. Ik vind het wel heel erg goed. Ik had Catherine Keil vorige week. Die kwam oplopen en ik zei, nou Catherine Keil.
1: Ja, nee,
0: je ziet het
1: soms. Die heb ik ook gezien. Ja, klopt.
0: Maar je ziet ook wel dat ze met make-up heel veel doen. Hè, want lippen breder maken en je ziet het niet meer wie het is.
1: Neus ook. Dat je inderdaad neus verandert.
0: Maar Danny Vroger direct. Hij kwam op de allereerste uitzending al. Ik zei, dat is Danny Vroger.
1: Nee, dat gisteren
0: en weet je hoe dat kwam?
1: Jamai het zei.
0: Weet je waarom ik het zag?
1: Nee.
0: En ik zag het nog ineens aan zijn gezicht. Gielte uit Amerika.
1: Ja,
0: en toen keek ik naar zijn gezicht. Ik zei, Danny Vroger, Winter in America, van zijn vader.
1: Van zijn vader.
0: Nou, dat was zo.
1: Dat was toen Jamai het inderdaad de opmerking maakte van zou ik niet een van die Vrogers kunnen zijn. Toen dacht ik van, dat kan het wel eens zijn inderdaad.
0: Mooi,
1: want Winter in America, ik denk het is niet René zelf.
0: Nee,
1: had ook niet gekund uiteraard.
0: Nee,
1: nu
0: op moment,
1: achteraf
0: op moment niet meer, nee.
1: Gezien. Maar ik vind het weer een heel leuk seizoen.
0: Ik ook heerlijk. Ja. Ik vind het gewoon zalig om naar te kijken. En ik vind het ook mooi dat de mensen die meedoen uiteindelijk ook een boodschap hebben waarom ze meedoen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en zo vind ik ook. Als iemand zich daar gelukkig bij doet om dat te doen.
1: Ja.
0: Doe vooral je ding.
1: Wees wie je bent.
0: Dat dus. Nou, het was weer genieten. Volgende week zaterdag dan kunnen we genieten van de volgende aflevering. Want dan is denk ik de finale.
1: Want
0: we hadden nu de second show. Nou, ik ben benieuwd of we er nog meer goed gaan hebben.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Hartstikke lekker. 5:15 op Atos Radio en de rest.fm. Dit is muziek van Sharon Redd.

0: over sommige dingen moet je gewoon niet te veel woorden vuil maken. Het is maar net wat je wil uiteindelijk. En of je veel of weinig woorden wil zeggen, dat maakt niet uit. F.R. David, lekker hè?
1: Ja, dit vind ik ook weer een heerlijk zo zalig. Het zijn echt goede nummers
0: vandaag. Ja, we hebben ons best gedaan. Ja. Ik denk dat ik van de hele lijst, er staat altijd een playlist bij ons standaard klaar. Maar als we er niet zijn, dan gaat hij in ieder geval non-stop door. Nou, dan probeer ik altijd wel één of twee nummers uit te halen. Want dat is eigenlijk alle jaren. Nou ja, dat doen we uiteindelijk niet. En tot nu toe heb ik het nog niet gedaan. Heb ik bijna alles gewisseld. Maar dat komt omdat we een hele goede bibliotheek hebben. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Ja, dan maakt het er ook wel weer wat makkelijker om te wisselen uiteindelijk. Trestelt FM, weerbericht. Sebastiaan van Erik, goedemiddag jongen.
2: Goedemiddag.
0: Gaat het herfst worden? Wordt het geen herfst? Blijft het zomer?
2: Ja.
0: Dit vind ik niet erg hoor.
2: Nee, als dit nou eens tot en met de winter zo blijft elke dag. Deze temperatuur met dit weer erbij. Nou,
0: waar kan ik tekenen?
2: Direct een handtekening eronder zetten.
0: Absoluut zo. Kom erop.
2: Maar helaas, we hebben het niet in de hand. En dat gaat ook niet zo blijven, want die herfst die komt echt om de hoek kijken.
0: Dat kan niet anders.
2: Later komende week, ja, dan komt de wind en regen. Dus dan zullen we het weer wat we nu buiten hebben toch wel even afstand van moeten doen.
0: Ja, helaas.
2: Ja, en,
0: het is ook mooi geweest. Hè? Ja, het is nu 4 oktober en het mag
2: Ja, nee, zeker. Maar het is ook een beetje ongezond als de temperaturen deze week allemaal maar 20 plus blijven.
0: Ja.
2: Want 16, 17 graden zou normaal zijn voor begin oktober.
0: Maar op mijn werk kan ik geen regen gebruiken, hoor. Dus als je boven Rotterdam droog.
2: Ja, dus dan moet het eigenlijk heel plaatselijk droog blijven. Maar de komende dag sowieso zitten we goed morgen. Dus het begin van de nieuwe week is nog veelbelovend. Maar langzaamaan gaat het wel veranderen. Wat er ook voorbij is, is de septembermaand. Die is de boek ingegaan als een vrij zonnige, relatief droog en zeer warme editie. Sterker nog, het was de op 5 na warmste septembermaand ooit gemeten. De editie van 2006 is nog altijd de warmste ooit. Nou, dat wat betreft september. Oktober vrij van start. Onder invloeden van hoge druk profiteren we van veel zon, niet al te veel wind. En het is vaak droog, gewoon lekker najaarsweer. Ook dit weekend is dat het geval, maar wel grote verschillen in de temperaturen binnen één en hetzelfde etmaal. Zo is de jas vooral in de ochtend en avond nodig, maar in de middag kan die vrij gemakkelijk uit. Zeker met temperaturen van 20 graden en meer. Terwijl dat dus inderdaad die waarden van zo'n 16 à 17 graden normaal zijn voor begin oktober. Vandaag ook weer zo'n fraaie dag. Al moesten sommige delen van het land daar wel even wat langer op wachten voordat die zon er helemaal goed bij kwam. De dag kende niet alleen een fris begin, maar ook regionaal somber met mist. Plaatselijk zelfs dichte mist ook. En lage wolkenvelden die bleven ook wat langere tijd hardnekkig, vooral in het westen, midden en oosten. In het noorden en zuiden, daar was het tamelijk zonnige weer er al vrij snel bij. Maar ook in het midden van het land wist de zon zeker vanaf het middaguur goed door te breken. En ook daar volgde uiteindelijk het tamelijk zonnige herfstweer. Een droge dag met nauwelijks wind. Temperaturen liepen zeker vanaf het middaguur flink op. En vanmiddag liep de temperatuur dan op naar zo'n 18 tot 20 graden in het noorden. En rond de 22 graden in het zuidoosten van het land. In combinatie met veel zon en weinig wind was het gewoon zeer aangedaan buiten. Dan de verwachtingen. Vanavond de komende nacht hebben we te maken met aanhoudend rustig weer. Het blijft droog en er zijn brede opklaringen. Vanuit het noordwesten trekken wel langzaamaan wat hoge wolkensluiers over het land. Het koelt flink af. Volgt wederom een frisse nacht. Temperaturen die in het binnenland dalen tot lokaal een graad of 6. Maar vlak aan zee is het op sommige plekken dan allemaal een stukje minder fris met zo'n 12 tot 16 graden. Maar wel ontstaat er weer op regionale schaal mist, wat plaatselijk ook dichte mist kan zijn. De wind zal in de nacht wat meer zuid tot zuidwest zijn. En is overwegend zwak tot hooguit matig dan morgen. In de ochtend beginnen we toch best wel cool met regionaal. Dus eerst die kans op mist of dichte mist. Dat gaat in de loop van de dag oplossen. Dan komt de zon tevoorschijn en volgt er opnieuw een fraaie herfstdag. Met flinke zonnige perioden. Af en toe wat hoge wolkensluiers, droog weer en opnieuw vrij weinig wind. Temperaturen lopen inmiddels op naar 18 tot maximaal 22 graden. Dat bij een zwakke tot matige wind die naar het westen gaat draaien. In het Waddengebied steekt er soms een vrij krachtige wind op. En dan de dagen daarna. Dinsdag dan valt er plaatselijk een bui. Wordt het langzaamaan ook minder zonnig. Vanaf woensdag dan nemen de kansen op regen en buien flink toe. Zeker dus vanaf ook de donderdag. De zon moet helaas flink wat ruimte inleveren. Temperaturen nog vrij hoog op de dinsdag en woensdag. Maar daarna komt er niet alleen meer wind, Temperaturen vallen dan ook flink naar beneden. En wordt het mogelijk ook iets te koel voor de tijd van het jaar. De herfst doet zijn intrede.
3: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Back to the Roots. Back to the Roots. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Met Back to the Roots knallen de hits je speakers uit. Je luistert naar Drechtstad FM.

0: zal dat nou echt over de band Smokey gaan? Van Living Next Door to Alice? Of is het gewoon maar fictief wat gezegd?
1: When ja, Smokey sings. Vraag, goed, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht, ik nou jij iets zegt.
0: ABC hoorde je, dat is dan het enige waarvan ik denk, oké, dat zijn de eerste drie letters van het alfabet. En voor de rest, When Smokey sings. Ja, geen idee waar het eigenlijk over gaat.
1: Ik ga eens even zoeken of daar...
0: of daar überhaupt
1: Wikipedia.
0: Van wat van bekend is. Ja, Google is je beste vriend.
1: A tribute to the R&B en soul singer Smokey Robinson.
0: Aha. Ja,
1: daar gaat het over.
0: Nou, dat vergeten we nooit meer. Nee. Smokey Robinson is uiteindelijk wel een gigant en een bekende.
1: Klopt.
0: In begin 1980, in de begin jaren 80, en dan praat ik een beetje over 3, 4, 85... was er heel veel ellende ook in de wereld, net als nu op dit moment. Ja. Maar toen ging het ook voornamelijk over hongersnood en dergelijke. Ja. En in 1985 was Bob Geldof iemand die een concert organiseerde in, volgens mij, in Wembley.
1: Wembley Stadium. En volgens mij was het ook over de wereld nog in andere
0: Absoluut.
1: Stadions.
0: Want daar ging het uiteindelijk over. Hè. Dit is USA for Africa. Het blijft gewoon actueel, dit soort dingen. We are the world. Hier op Antos Radio en de rest dat ervan.

0: dit soort initiatieven blijven uiteindelijk gewoon heel actueel ook de heden ten dagen.
1: Zeker.
0: We kunnen het nog wel een keer doen voor Oekraïne. We kunnen het nog wel eens doen voor Irak en dat soort dingen allemaal. Dus
1: ja.
0: Wat dat er gaat, USA for Africa, Hody en We Are The World.
2: La la la la la. Dit is de theateragenda.
0: En dat vond ik wel een mooi bruggetje. Ellende en dan naar wat leuks.
1: Ja,
0: Theater Kunstmin in Dordrecht.
1: Ja, deze keer Kunstmin in Dordrecht. Op vrijdag 9 oktober hebben we Guido Weijers met de oudejaarsconferentie. Hij moet natuurlijk van tevoren wel eventjes oefenen voordat hij op tv gaat. Dan op zaterdag 10 oktober hebben we in de kleine zaal Collectief Doft. Het is een beeldende familievoorstelling waarin dans en theater samenkomen. Twee levens raken elkaar en laten zien hoe herinneringen en verwachtingen samenkomen in het moment van nu. In de grote zaal staat een voorstelling die al eens eerder is geweest. Alhoewel, het is een vervolg erop. Huub Stapel met Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Het is een avondje lachen voor iedereen die gelooft dat we ondanks onze verschillen dicht en bij elkaar kunnen komen dan we ooit hadden gedacht. En ja, uiteraard kan je alles weer vinden op www.kunstmin.nl.

0: de Jake Els Band. 1981 alweer. En Freeze Frame. En zelfs de tweede uren zitten we volledig in de jaren 80. En niks in 90 en niks in 70. Dus voor tijd dat we dat volgende week wel moeten doen.
1: Ah. Ja, wij zijn toch wel echt van de jaren 80.
0: Ah, uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, ik vind de 90 vind ik ook heel leuk, hoor. En de 70 ook. Maar
0: 90 heb ik wat minder mee. In ieder geval met...
1: Nou ja, ik wel. Bijvoorbeeld die nu heel groot bezig zijn in Düsseldorf. De Backstreet Boys. Dat vind ik dan toch... daar was ik toch wel... Dat soort muziek vond ik wel heel leuk.
0: Ja, dat snap ik dan wel weer een klein beetje.
1: En nog steeds.
0: Maar ja, oké, we gaan dat volgende week zien. We hebben er nu nog 2,5 te gaan. Volgende week dan zijn we er weer. U is er ook weer volgende week? Ja, daar moet je er even over nadenken. En we zijn weer compleet. Dit is de Musical Youth.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren?

0: Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

weer 2 uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En 3 Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18. Komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Leanne komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

Lainey Wilson staat inmiddels stevig met beide laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Joe Sun met Old Flames Can't Hold a Candle to You. Hij bracht het uit in 1978. Zijn versie bereikte nummer 14 op de Amerikaanse countrylijst. 2 jaar later maakte Dolly Parton er een grote hit van. Haar versie ging naar nummer 1, maar daarover meer in het 2e uur.

Twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders, Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP Imaginary Appalachia verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En er komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.

Mensen die werken, liefhebben, fouten maken, opnieuw beginnen of gewoon proberen de dag door te komen. En eigenlijk is dat precies wat Ordinary People van Steve Wilkinson zo mooi maakt. Vader Steve is bekend geworden met het trio The Wilkinsons, waar zijn zoon en dochter deel van uitmaakten. Geen grootse verhalen nodig. Soms is het dagelijks leven al interessant genoeg voor een goed country nummer.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.
2: We set out to change the rules.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept al een verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

on me. Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft country muziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en His Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een uur country.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens.

0: is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colter Wall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus. Blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent dat gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.

Cold Roll met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Range. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes Van Zandt.

0: Lee.
1: Dit is het favoriete album van de maand.
2: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en countrymuziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In countrymuziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan. Wish I could stay.

0: De cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames, Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property. En is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze putt uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij countrymuziek. Want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten. Een bladzijde omslaan. En kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Payin' Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke liefde voor de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Payin' Bills gaat over iets heel alledaags, zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Blok met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen.

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en

a song that's entitled In the Morning.

0: Reinhard Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Sound and tracks.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerst de hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: een romantiek aan het begin van de show. Toch maar mooi even Rick Ashley. En When I Fall In Love. Er zijn vele uitvoeringen van, maar deze is toch wel heel lekker. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Jouw Late Avond.
1: Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol lekkere muziek en natuurlijk een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld straks de mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan mensen: stel dat er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou je dan willen afreizen? Nou, sommige mensen willen natuurlijk naar de dino-tijd, anderen weer naar de middeleeuwen. En ik eigenlijk naar 3 oktober. Ja, want ik ben een geboren getogen Leienaar. En ja, daar is het dit weekende natuurlijk feest. Hè? Dus, want we hebben de Spanjaarden verdreven, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, dat even voor de gein. Er is ook een leuke column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over de kamerolifant. Zou die roze zijn of toch weer een andere kleur? Of zou het daar wel bij blijven? Of heeft hij er wel weer wat bij verzonnen? Je hoort het straks. En we gaan een woonkaart in kaart brengen. Een overzicht van woonmogelijkheden voor jongeren. Want dat is best wel belangrijk. Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in deze mooie aflevering. Deze mooie aflevering van De Late Avond. Ik struikel iedere keer aan het begin van de show. Maar eerst prachtige muziek van de mama's en papa's.

0: uitvoeringen van dit nummer. Oh Girl. Ja, ook alweer een nummer dat nagezongen is, zou je kunnen zeggen. Maar wel verdienstelijk door Paul Young. Door de Oh Girl. En de mama's en de papa's met California Dreaming. Natuurlijk op deze mooie avond. Hier bij jouw lokale omroep. Lijkt het u geen bijzonder iets om eens in de tijd vooruit of misschien juist terug te reizen? Een kijkje nemen in de toekomst of een stapje of een hele tijd terug? Wat zou u doen? Stel dat er een tijdmachine zou bestaan. Naar welke tijd zou u dan willen afreizen? Nou ja, Jeroen Vergent was weer eens op straat met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en hier zijn uw spannende antwoorden.
1: Je ziet het wel in Suske en Wiske. Professor Borrebos heeft zo'n apparaat. Een tele-tijdmachine om ergens anders heen te gaan. Naar de toekomst of het verleden. Nou, waar zou u nou heen gaan?
2: Ik ben een kind van de jaren 80. Ik denk dat ik de jaren 80 opnieuw zou willen beleven. Ja, dat denk ik wel.
1: Als er een tijdmachine zou bestaan, waar en welke tijd zou u dan graag naartoe reizen?
3: Nou, gewoon in deze tijd.
1: In deze tijd? Dan heb je geen tijdmachine nodig.
3: Nee, dat klopt. Heb ik ook niet.
1: U bent tevreden in deze tijd?
3: Zeker, zeker.
2: Ja. Misschien toch de Tweede Wereldoorlog om mee te maken hoe het echt was.
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Oh jee, dat is wel pittig hoor.
2: Zeker pittig, maar ik ben wel redelijk geïnteresseerd in geschiedenis. Dus dat komt daar vandaan, denk ik.
1: Ja, als je het alleen maar zou kunnen beschouwen.
2: Niet actief, nee, beschouwen. Dat is het beste inderdaad. Ja. Beschouwen, niet actief, nee, zeker niet.
1: Zit je midden in de hongerwinter of zo?
2: Nee, actief beschouwen, ik denk dat het is.
1: Ja, als een soort van beeld wat voorbij trekt.
2: Zoiets, ja, dat klinkt goed.
1: Dat zou wel mooi zijn.
2: Lijkt me mooi om dat toch in plaats van in een boek te lezen of in een film te zien, om het dan zelf te beleven. Zelf te zien, ja.
1: Is het niet dat u denkt van, nou, ik wil eens in de middeleeuwen kijken?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
1: Of in de toekomst?
3: Nee, nee. In de middeleeuwen was ik al dood met mijn 30ste.
1: Ja.
3: En had ik 10 kinderen, waarvan de 2 leefden.
1: Ja, ja, toch? Goeie.
3: Ja, toch?
1: Ja, inderdaad, dat is waar. Ja. Niet de toekomst, want dat hoor ik helemaal niet.
2: Nee, god, dat is wel een goede vraag. Ik kijk eigenlijk alleen maar even terug. Ja. De toekomst. Misschien wel 50 jaar vooruit. Ik weet het niet. Nee, het gekke is, ik geef als eerste antwoord terugblik.
1: Ja,
2: dat komt het eerste wat in me opkomt.
1: Ja, nee, ik begrijp het helemaal. Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan reizen?
4: Naar de voorkant of de achterkant?
1: Ja, dan mag ik kiezen.
4: Ik ben vooruit.
1: Vooruit?
4: Ja.
1: Naar de toekomst?
4: Zeker, ja, ja, ja.
1: U bent gewoon benieuwd?
4: Ook, ja. En ik heb een verwachting, dus vandaar dat ik zeg van, nou, ik ga ook graag naar de toekomst.
1: Oh, u heeft een bepaald beeld en wilt u kijken of het klopt?
4: Ook, inderdaad.
1: Zo is. Als er een tijdmachine zou bestaan, welke tijd zou u dan naartoe reizen?
5: Zo, dat is een lastige. Ik denk zo rond een jaar of 20 geleden.
1: Om naar uzelf terug te kijken, of niet?
5: Nou ja, gewoon een leuke tijd.
1: Ja?
5: Ja, ja.
1: Nou ja, je ziet het wel eens in zo'n stripverhaal, toch? Of in een film. Dus welke tijd?
5: De teletijdmachine bedoel je?
1: Ja, ja. Van Suske en Wiske bijvoorbeeld.
5: Ja, maar wat me ook heel leuk lijkt, van die barokke tijd. Van die pruiken, lange jurken tijd.
1: Meedoen daarmee? Ook een jurk aan, dus?
5: Ja, zeker.
1: Als er een tijdmachine zou bestaan, aan welke tijd zou u dan terugreizen?
6: Tijd dat opa nog leefde.
1: Nee.
6: Nooit gekend, dat is mij benieuwd.
1: Ja. Oh, nooit gekend? En dan kijken hoe dat verliep, dat leven.
6: Ja.
1: Ja?
6: Lijkt me leuk om een keer te kennen.
1: Ja?
6: Een keer te spreken.
1: Heeft u een beetje een navorsing gedaan omtrent uw opa? Want dat kan natuurlijk wel tegenwoordig.
6: Videobeelden nog. Dus ik heb alleen video technisch gezien.
1: Maar een teletijdmachine zou dan wel een leuk iets zijn.
6: Zeker.
1: Als het zou kunnen.
6: Als het zou kunnen.
1: Oké. En waarom uw opa? Intrigeert u op de een of andere manier?
6: Ja. Gewoon benieuwd hoe die man geleefd heeft. Wat je aan genen nog over hebt genomen. Dus interessant om zijn man te leren kennen.
1: Ja.
5: Ja. Ja, ja.
1: En de toekomst, want daar hoorde ik niks over. Ja. Een stukje toekomst meepakken.
5: Nou, ik wou nog even wachten.
1: Ja, ik denk het zelf ook elke keer als ik het vraag, want ik wil het niet weten.
5: De verkeerde kant op.
1: Ja,
5: toch,
1: nou ja, inderdaad. Ja, dan weet je ook wat er gaat komen. Dan is een bezwaard iets, een bezwarende gedachte misschien.
5: Precies.
4: Maar ook dat je weet, nou, ik ben ervan van overtuigd dat hij komt, dus ik denk dat ik dan zeker ervan kan genieten. Dus dat is het.
1: Oh, Jezus. Is het dat?
7: Meer een mooie aarde.
1: Oh, een mooie aarde. Oké. Okay. Ja, want er zijn mensen die dat meteen... Oké, een mooie aarde. Ja. Wat is een mooie aarde dan?
7: Nou, zonder alle problemen die we nu om ons heen zien.
1: Ja.
7: En zonder al het geweld en de ziektes die we hebben. Dus het is wel een beetje in hetzelfde rijtje waar je het net over had. Ja, zeker.
4: Het maar, komt wat groeier uit, zeg maar, ja. Zoals wij het in gedachten hebben.
8: Ja, ik dacht aan een persoon.
7: Ja, en ik zou ook wel een heel klein beetje terug willen. Maar dat is omdat ik hou van geschiedenis. Dus ik vind bepaalde tijden dat ik denk, ja.
8: Ja, toch?
7: Net zoals de Suske en Wiske in de tijdmachine.
8: Ja, nou ja, daar zit bij die vraag denk ik natuurlijk ook. Neem maar terug in de tijd. Welk tijdstip zou dat zijn? Welk jaar? Welke middeleeuwen?
7: Nee, middeleeuwen, dat leek me niet zo heel erg aanlokkelijk.
4: Lekker terug naar je jeugd, dat je alles nog kon.
7: Ja, zo.
8: Oh ja,
7: eigen jeugd. Ja, lekker buiten spelen hele dagen. Ja, en ik ben altijd wel een beetje fan van alle Sisi-films met de mooie wijde jurken. Dus dan denk ik, nou, misschien zoiets zou ik ook leuk vinden.
8: Ja. Als er een tijdmachine zou bestaan, naar welke tijd zou u dan een tripje nemen? Stel je voor.
5: Een tripje nemen?
9: Bedoel je verder? Of?
8: Nee, dat kan allebei. Nee. Tegen de tijdmachine.
5: Ja, nou, ik zou lekker terug willen naar de 70e jaren.
9: Ja, ik ook.
8: Ja.
9: Ja, want we hebben lekker een beetje jazz hier, een beetje heerlijke muziek.
8: Het is waar.
9: Ja.
5: Lekker jong.
9: Dat mag van mij.
8: Ja.
5: En het was eigenlijk een vrij zorgeloze tijd.
8: Ja.
5: Niet helemaal,
9: nee,
5: maar niet zo
9: zorgeloos
5: zoals nu.
8: Nee,
5: ik vind dit een hele gespannen tijd.
8: Ja, je bent nu heel erg goed geïnformeerd over alles wat gebeurt en toen niet.
5: Ook.
8: Mag ik dat zeggen? Oh ja, ik weet niet.
5: Dat mag. Dat mag. Ook dat.
8: Want er gebeurde van alles in de 70 jaren ook natuurlijk.
5: Ja, ook wel ellende, maar ik vind het nu wel zo heel erg.
9: Maar je mag nu als vrouw meer hoor, vind ik.
8: Ja, natuurlijk.
9: Als toen.
8: Ja. Daar zit natuurlijk een enorme groei in.
9: Ja, je mag daar lekker doen waar je wil.
8: Wat heeft u meegemaakt wat dat betreft, wat er dan niet kon, als voorbeeld? Kunt u een voorbeeld noemen?
9: Nou, dan moest ik echt vragen aan mijn man van dat ik daarheen wilde of weet ik veel wat.
8: Ja.
9: Ja, dat is zo.
5: Heb ik nooit gehad.
9: Ja, maar bij mij was die wel iets anders dan bij jou.
8: Oh, gelukkig. En naderhand, hoe ging dat met uw man? Kon hij met je meegroeien, meebewegen?
9: Ja, nee, ik ben verder dan nee. Een paar dingen waren verkeerd.
8: Maar de jaren 70 dus?
5: Ja, geweldige jaren. Feyenoord de Europa Cup gewonnen.
8: Ja.
5: En dan heb ik van heel nabij meegemaakt.
9: Oh. Nou, maak er nog wat van, hè?
8: Ja, het lukt wel. Het lukt, dank u wel.
9: Niet te veel snijden, hè?
8: Dank u wel.
9: Okay.
8: Dank u, hoi.
10: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

geweldig nummer van Jacques Dutronc. Die we natuurlijk van iets anders kennen. Onder andere een nummer over... Het is 5 uur in Parijs. Parijs herleeft, ja. Maar deze is natuurlijk ook heel lekker. Le Playboys. En je hoorde de Electric Light Orchestra ervoor met 21st Century Man. Op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond dat wel passen bij zijn reportage van vandaag. Straks gaan we het hebben over de... Ja, wat eigenlijk? De kamerolifant. We. Nou ja, Midas Dekkers. En hij zal er wel weer een heel vrij verhaal van brouwen. Je hoort het zo meteen. Na Air Supply and Making Love Out of Nothing at All.

0: olifant? Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve log lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige beweeglijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik, waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800, op de kop af 6 1/3 × 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het Wulpse olifantenwijfje Parky op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte, om de steeds gapende anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier, een olifantje, om te zoenen zo klein.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Wat doet het meeste pijn, zou je kunnen zeggen, als je dit hoort? Pleun Bierbooms, What Hurts the Most. En dan voor Thor Hansen. Een oma van een lekker lied is dat leuk, hè? Van lang geleden. Je hoort het hier in de late avond. Over een paar minuten gaan we het hebben over de woonkaart. Jawel, we gaan straks praten met Cheyenne van der Kust. Zij is coördinator Kamers met Aandacht. Speciaal voor jongeren. Wat gaat er zo al gebeuren? Wat doet ze? Je hoort het zo meteen natuurlijk hier in het gesprek met Tera Cox. Maar eerst nog iets moois van Don McLean. Luister mee naar American Pie. Hello.

0: Landelijke Woonkaart brengt overzicht in woonmogelijkheden voor jongeren. En daarover ga ik praten met Cheyenne van de Kust. Welkom, Cheyenne.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, dat weten we allemaal. Er is in Nederland een enorm woningtekort. Nou zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld om jongeren te helpen her en der. Maar er is wat hele versnippering en zo. Zien jongeren door de boom het bos nog wel om een kamer of een appartement te bemachtigen?
1: Ja, ik denk dat er ook aan ligt een beetje qua, hè, wat voor achtergrond heeft iemand nou? Krijgt iemand het van huis uit mee en wilt een jongere luisteren? Want ja, sommigen weten wel bijvoorbeeld van Woonnet, maar die vergeten dat ze als ze niet een paar maanden dan niet het volgende jaar hebben betaald, al hun inschrijfjaren verliezen.
0: Oh, ja.
1: Dus het zijn maar net, hè. Soms weten ze wat er is, maar kennen ze net de loops niet.
0: Maar gelukkig is er nu die woonkaart, de landelijke woonkaart. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Ja, om eigenlijk te zorgen dat ze gewoon een checklist af kunnen gaan. Dat ze niet meer overal moeten zoeken. Van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar gewoon op de woonkaart bijna alle mogelijkheden of zoveel mogelijk mogelijkheden in één klap kunnen zien.
0: Nou, ik heb hem hier voor me liggen. Hij is super duidelijk, heel mooi in kleur. Kan je er even een greep uithalen? Wat wordt er zo al voorgesteld? Want er is zelfs een stappenplan bij.
1: Klopt. Ja, nou, er staat echt voor ieder staat er wat. Natuurlijk, en dat vind ik ook een hele mooie. Niet voor ieder is dat vanzelfsprekend, maar de een kan langer bij de ouders wonen. Nou, dan wordt er wel al op geattendeerd om inschrijfjaren op te bouwen op Woningnet.
0: Hele goede tip.
1: Dat vind ik inderdaad de gouden tip om inderdaad te voorkomen dat we achterover gaan leunen.
0: Ja, ja. Nou, dat stappenplan. Misschien is het toch goed om dat even door te nemen. Want dat is een heel helder plan en daar kunnen mensen al gelijk al wel een beetje mee uit de voeten. Kan je dat even met me doornemen?
1: Ja, zeker. Nou, daar hadden we net, hè, 1 wonen bij de ouders. Nou, dat is top als dat lang door kan gaan. Ook zeker fijn als dat als er dan gespaard kan worden en inschrijfjaren opgebouwd kunnen worden bij Woningnet. Dan gaan we naar 2. Dat is kamer of een studentenwoning.
0: Ja, en een studentenwoning kan je dan alleen bemachtigen als je ook echt studeert natuurlijk, hè?
1: Ja, vaak is dat dan wel een vereiste. En dan gaat het ook om hospiteren of dat soort zaken. En anders zijn het gewoon de reguliere kamers die voor een ieder openstaan.
0: En voorbereidende tips. Je moet van tevoren wel het een en ander, denk ik, van jezelf weten. Wat je precies wil of waar. Wat moet je paraat hebben?
1: Nou, het handigste is om te kijken wat iemand ook zelf fijn vindt. Qua wat voor huis kom ik terecht? Wil ik een huis met alleen maar vrouwen? Wil ik een huis met alleen maar mannen? Dat is belangrijk om te weten. Wat vind ik zelf fijn? Dan, ja, is het fijn om naar hospiteeravonden te gaan. Dus daar kunnen ze dan, en dat ook voor te bereiden. Hoe kom ik voor zo'n hospiteeravond heen? En hou daarbij rekening dat het voor beide kanten belangrijk is om te kijken, is het een match? Niet de medebewoners naar de mond praten, maar kijk ook vooral, hè, vind ik dit ook fijn?
0: Ja, dat is wel een luxe probleem natuurlijk, hè? Want ja, je hebt het liefst gewoon die kamer en dan maar naar de mond praten. Maar ik snap dat dat een valkuil is.
1: Ja, nou, en dat is dan ook weer, hè, op het moment dat iemand de mogelijkheid heeft om dat niet te doen, ja, hou daar dan rekening mee. Ja. Maar op het moment dat het gewoon de prioriteit is om überhaupt een kamer te hebben, ja, dan heeft een persoon vaak zelf ook minder vereisten.
0: Ja, mensen hebben wel eens het idee, ik geef alles als ik maar ergens kan wonen in een studentenstad of wat dan ook. We gaan even door naar die woonkaart. Wat zijn nog meer, ja, mogelijkheden of stappen die we kunnen nemen?
1: Volgende, nummer 3, dan komen we bij de jongerenwoning of de starterswoning. Nou, en dat is vaak wel via woningcorporaties of speciale programma's. En daarbij is dan een inschrijf via woningcorporaties of Woonnet vaak wel een vereiste.
0: Nou, noem jij steeds jongeren. En ik snap, die verdienen nog niet zoveel of ze hebben een schuld. Maar tot wanneer ben je jongeren eigenlijk?
1: Voor de kaart, jongerenwoning zijn starters, dan praat het over 18 tot 28 jaar. Kan ook wel afhankelijk zijn van natuurlijk het project zelf.
0: Ja, snap ik. Nou, die hebben we ook gehad. Dan gaan we naar een volgende stap die we kunnen nemen. Wat heb je nog meer in huis?
1: Dat zijn de sociale huurwoningen. En dat is inderdaad via woningcorporaties. Dat is de grootste categorie. Nu zijn er ook wel woningen die onder sociale huur vallen qua huurpuntentelling, die nog wel bijvoorbeeld particulier verhuurd worden. Maar dat zijn er echt, dat is wellicht een naald in een hooiberg.
0: Ja. En dat is eigenlijk voor iedereen, dat is niet alleen voor jongeren, deze stap.
1: Klopt. Deze stap, ja. Want tot en met, eigenlijk 1 tot en met 3 zien we vaak dat, hè, de jongeren, zeker bij 3, die hebben daar voordeel bij. En vanaf 4, ja, dan gaan ze, uitvoering van 6, vanaf 4 gaan ze echt concurreren met iedereen.
0: Ja, en dan de laatste paar stappen, of nog 1 stap hebben we, geloof ik.
1: private huur.
0: Ja.
1: Nou, het verschil daarin is de sociale huur. Daar zit dat het onder de huurgrens om toeslag te krijgen. En nou, de private huur, dan gaan we echt over hogere bedragen praten.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Ja.
0: En tot slot nog tijdelijke creatieve huurcontracten. Bedoel je dan bijvoorbeeld ad hoc en dergelijke?
1: Inderdaad.
0: Nou, hoe komen we aan die mooie landelijke woonkaart?
1: Die is te vinden bij ons op de website kamersmetaandacht.nl.
0: Kamersmetaandacht.nl. Nou, Sienne van der Kust, heel fijn dat er ineens vanuit die versnippering toch een eenheid en een mooi overzicht is. Dank je wel voor deze geweldige tip, de landelijke woonkaart voor overzicht voor woonmogelijkheden voor jongeren. Dank je wel.
2: Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show erop. Het is even niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Ik ga er van tussen. Er is nog één deun die hier klaar ligt. Dat is Moody Blues en Isn't Life Strange. Wat toepasselijk is dat. Ik wens je voor zometeen welterusten, een mooie nacht. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloop

Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust.